Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Wereldwijd te beluisteren via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op Era TV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlus te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar wanneer

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
2: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
1: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
3: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
1: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
2: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
1: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen, zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet ontkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
3: Bel de opvang, bel met ons en dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
1: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access4All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
2: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
1: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur nog.

0: Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Het gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Kudelver keert terug met kramen en activiteiten. Op zondag 7 juni vindt de tweede editie van de Kudelver plaats in en rond het dorpshuis in Kudelstaart. Na een succesvolle eerste editie vorig jaar is het evenement uitgebreid met meer deelnemers, extra activiteiten en een groter buitenterrein. Bezoekers kunnen kennis maken met ruim 40 lokale ondernemers en creatievelingen uit Kudelstaart en de regio. Zij presenteren producten en diensten op het gebied van ambacht, kunst, eten, drinken en persoonlijke begeleiding. In het dorpshuis zijn onder meer sieraden, houtwerk, kaarten, keramiek en streekproducten te vinden. Ook buiten is er van alles te doen. Op het terras staan verschillende foodtrucks. En voor kinderen zijn er onder meer een springkussen, spelletjes en schminkactiviteiten. Daarnaast wordt opnieuw een loterij gehouden met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door deelnemers en ondernemers. De Kudelver is gratis toegankelijk en duurt van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Iedereen is welkom in het dorpshuis van Kudelstaart.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, Denk en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Historische film van de maand op 12 juni. De film van de maand bestaat uit twee films die niets met elkaar te maken hebben. De eerste film is Van V&Z naar Voren BV, sinds 1922. In deze film zien we onder meer beelden van de CAV en bloemenlust in de jaren 60. De tweede film is De brand bij Epiphanus uit 2000. Deze brand vond plaats op 8 maart 2000. Er was sprake van een grote uitslaande brand. De film wordt 2 maal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 12 juni is de eerste vertoning vanaf 11 uur 's ochtends. Een dag later, zaterdag 13 juni, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur 's middags.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt. Radio Aalsmeer. X on the

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. "Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement," zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almeerderstrand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.
1: Radio Aalsmeer.
2: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niet bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep On beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Historische film van de maand op 12 juni. De film van de maand bestaat uit twee films die niets met elkaar te maken hebben. De eerste film is Van VNZ naar Voren BV, sinds 1922. In deze film zien we onder meer beelden van de CAV en bloemenlust in de jaren 60. De tweede film is De brand bij Epiphanus uit 2000. Deze brand vond plaats op 8 maart 2000. Er was sprake van een grote uitslaande brand. De film wordt 2 maal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 12 juni is de eerste vertoning vanaf 11 uur 's ochtends. Een dag later, zaterdag 13 juni, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur 's middags. De film van de maand is ook te zien op zondag 21 juni om 3 uur 's middags in de veilingzaal van de Historische Tuin.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Kudelver keert terug met kramen en activiteiten. Op zondag 7 juni vindt de tweede editie van de Kudelver plaats in en rond het dorpshuis in Kudelstaart. Na een succesvolle eerste editie vorig jaar is het evenement uitgebreid met meer deelnemers, extra activiteiten en een groter buitenterrein. Bezoekers kunnen kennis maken met ruim 40 lokale ondernemers en creatievelingen uit Kudelstaart en de regio. Zij presenteren producten en diensten op het gebied van ambacht, kunst, eten, drinken en persoonlijke begeleiding. In het dorpshuis zijn onder meer sieraden, houtwerk, kaarten, keramiek en streekproducten te vinden. Ook buiten is er van alles te doen. Op het terras staan verschillende foodtrucks. En voor kinderen zijn er onder meer een springkussen, spelletjes en schminkactiviteiten. Daarnaast wordt opnieuw een loterij gehouden met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door deelnemers en ondernemers. De Kudelver is gratis toegankelijk en duurt van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Iedereen is welkom in het dorpshuis van Kudelstaart.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Vuilbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Vuilbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was er bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Verhalenderwijs. Met Marion Gijsler.
3: En goedemiddag, lieve luisteraars. Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Verhalenderwijs. En vandaag gaan we een herhaling uitzenden uit coronatijd. De tijd dat we allemaal nog binnen zaten en dat niks kon. We hebben toen een boek gelezen van Jacques Vriends. En dat gaan we de komende weken uitzenden. Daar komt hij. Deze meneer die heeft al 4 miljoen boeken verkocht. En voordat ik met Jacques ga praten, want het is Jacques Vriends die we in de uitzending hebben, wil ik eerst eventjes een stukje voorlezen over wat hij allemaal al heeft gedaan. Jacques Vriends wilde als kind toneelspeler, schrijver of schoolmeester worden. Hij werd het uiteindelijk allemaal. Tegenwoordig staat hij niet meer voor de klas, maar toneelspelen en schrijven doet hij nog altijd graag. Vriends is onder meer bekend van zijn verhalen over Tommy en Lotje, zijn schoolromans, zijn historische boeken, de series over de bende van de Korenwolf en de kinderen van het Kattenpleintje. En de laatste paar jaar ook van zijn boeken voor 10 tot 12 jaar over belangrijke onderwerpen als euthanasie en gezinsvervangende tehuizen. Maar zijn boeken worden nergens zwaar van toon. Hij heeft veel prijzen in de wacht gesleept, zoals meerdere griffels, de Archeon Thea Beckmanprijs en de prijs van de Nederlandse kinderjury. Zijn boeken Achtste Groepers Huilen Niet en Oorlogsgeheimen zijn verfilmd en alle 2 bekroond met een gouden kalf. Goedemiddag, Jacques Vriends.
4: Goedemiddag, ik word er stil van als ik zo'n hele opsomming hoor.
3: Ja.
4: Ja, het is toch wel bijzonder hoor, om dat zo even op een rijtje te horen.
3: Ja, ik dacht, daar begin ik mee, want het geeft heel mooi een bloemlezing weer van, nou het is de helft ongeveer, van wat je allemaal gedaan hebt.
4: Ja, ik heb niet stilgezeten in al die jaren, mag ik wel zeggen.
3: Nee, dat blijkt inderdaad. Ja,
4: niet,
3: precies.
4: Niet om nou mezelf op de borst te kloppen, maar zo zit ik ook een beetje in elkaar. Dat ik het heel fijn vind om met verschillende dingen bezig te zijn. En ik ben daar eigenlijk wel trots op.
3: Dat kan ik me voorstellen. Dat kan ik me zo ontzettend voorstellen dat als je je hele leven leuke dingen hebt gedaan en daar ook je boterham mee verdiend hebt en prestaties mee. Ja, ik zou daar ook trots op zijn, denk ik.
4: Nou, dankjewel.
3: En daarom denk ik ook van, wij zijn als Radio Aalsmeer ook trots dat we jou in de uitzending mogen hebben. En dat we straks jouw boek gaan voorlezen. Want dat is natuurlijk waar het over gaat, verhalenderwijs.
4: Ja, precies. Ja. Ik heb begrepen dat jullie Baron 1898 willen gaan voorlezen.
3: Dat klopt. Baron 1898. Het is een hele, een hele intrigerende titel, vind ik. Maar voordat we daarheen gaan, was ik eigenlijk wel benieuwd. Jij bent schrijver van dat boek. Maar hoe ben jij schrijver geworden? Of waarom ben jij schrijver geworden?
4: Nou, dat is wel op zich een heel grappig verhaal. Mijn ouders die hadden een hotel in Brabant, in Helmond. En het was gewoon een klein familiehotel, maar daar ben ik dus opgegroeid. En aangezien mijn ouders, het was een klein hotel, ze moesten veel dingen zelf doen, hadden altijd druk. Dus ik zag ze wel veel, maar ze hadden eigenlijk maar weinig tijd voor hun kinderen. Maar gelukkig hadden wij bij het hotel een toneelzaaltje achter het hotel. En daar speelden we heel veel met de kinderen uit de buurt. Want het was midden in de stad, lag het hotel. We speelden daar van alles. Maar vooral, we speelden toneel. Want we hadden daar natuurlijk ook een podium met gordijnen, met lampen en zo. Alleen in het begin liep dat niet zo makkelijk, want we hadden nog wel eens ruzie met z'n allen. Ik speelde altijd wel een beetje de baas, moet ik eerlijk zeggen. En dan ging het zo van jongens, dan kwamen we op woensdagmiddag gezellig bij elkaar. En dan zeiden we jongens, wat gaan we vanmiddag doen? En dan riep iemand bijvoorbeeld, nou laten we Hans en Grietje doen, want dat verhaal dat kenden we. Dus dan konden we de rollen verdelen en meteen gaan spelen. Want ja, teksten en repeteren en zo, dat deden we niet aan. Nou ja, en dan kwam de eerste ruzie, want dan zei ik bijvoorbeeld van, oké, ik zal de rollen verdelen. Jij bent Hans, jij bent Grietje en dan mag jij voor heks spelen, want je lijkt er wel een beetje op. Nou, dan werd dat meisje natuurlijk hartstikke kwaad, liep boos weg, nam de broer en zusje mee, hadden we weer te weinig spelers. En dat gebeurde eigenlijk vrij regelmatig, dat er toch af en toe wel eens heibel was in de club. En ik dacht ook altijd van, ja, het komt natuurlijk ook omdat we niks concreets hebben. Hè? Ik bedoel, ik zei het woord concreet klemde ik geloof ik toen nog niet zo goed. Maar ik dacht, ja, we hebben niet iets in handen waarmee we kunnen spelen. We doen maar wat.
3: Behalve Hans en Grietje, ja.
4: Ja, het verhaal. Maar toen dacht ik, weet je wat, ik ga eerst het toneelstuk helemaal uitschrijven en opschrijven met precies wat iedereen moet doen, wat hij moet zeggen. En dan kunnen we echt van tevoren daar met elkaar over praten. We kunnen repeteren. Nou, en toen werd het dus allemaal wat serieuzer. En dat lukte. En daardoor ontdekte ik eigenlijk dat ik het schrijven van teksten en later ook verhalen ontzettend leuk vond. Dus het is eigenlijk allemaal begonnen in dat hotel van mijn vader en moeder.
3: Ja.
4: Daar zijn de eerste stappen gezet, zeg maar.
3: En je bent toen met toneelstukken begonnen met schrijven.
4: Ja, dat waren eigenlijk de eerste dingen die ik schreef. Maar al vrij snel begon ik ook verhalen te schrijven. Alleen dat liep af en toe een beetje moeizaam, want ik heb een lichte vorm van dyslexie. Dus dat maakte dat ik nog wel eens veel fouten maakte in mijn teksten. En dat werd op school niet in dank afgenomen, wisten zij veel in die tijd wat dyslexie was.
3: Ja.
4: Dus dan kreeg ik mijn verhaal terug met allemaal rode strepen. En er stond eronder, het was leuk bedacht, jammer van de taalfouten. En dan kreeg ik een 2 of een 3.
3: Onvoldoende, ja.
4: Ja, echt een dikke onvoldoende. Maar het bijzondere was wel dat ik toen al dacht van, ja, maar die verhalen die zitten in mijn hoofd.
3: Ja.
4: En die wil ik opschrijven. En ik heb kennelijk moeite met dat goed op papier te krijgen.
3: Ja.
4: Dus ik weet nog dat ik mee ging doen met een verhalenwedstrijd voor de eerste keer van de bibliotheek in Helmond. En ik dacht, weet je wat, ik schrijf een verhaal, maar dan laat ik hem eerst door mijn broer, die was ontzettend goed in spelling, laat ik het eerst nakijken, laat ik de fouten eruit halen. Dus zo slim was ik wel.
3: Wat een goed idee.
4: En dat lukte. Toen won ik ook nog de eerste prijs. Dus dat is dan toch wel een enorme stimulans om door te gaan.
3: Fantastisch. Hoe oud was je toen?
4: Ik denk 10. 10 jaar was ik toen.
3: 10 jaar.
4: Ja,
3: en toen won je al de eerste prijs met verhalen schrijven?
4: Ja, van de krant en van de bibliotheek in Helmond. Nou ja, dat was natuurlijk op die leeftijd echt een hele eer dat je die prijs won.
3: Ja.
4: Dat zeker.
3: Fantastisch.
4: Ja.
3: En ben je toen gewoon doorgegaan met schrijven?
4: Ja, altijd wel blijven doen. Hè. Je kun je voorstellen. Overigens moet ik zeggen, ik krijg op de middelbare school een jonge leerkracht van voor Nederlands. En die had wel iets gehoord. Die wist wel iets van dyslexie. Dus die ging me echt helpen. Die ging me trucjes leren. En die zei, weet je wat, als jij een verhaal moet inleveren, lever het dan wat eerder in. Dan kijk ik het vast voor je na. Dan kun je de fouten eruit halen. Dus die ging daar toch op een andere manier mee om. Ik ging verhalen schrijven voor de schoolkrant op de middelbare school. Ik ging teksten schrijven voor het schoolkabaret. Nou ja, weet je, al dat soort dingen. En ja, dan doe je toch wel heel veel ervaring op die manier. Dus ja. Het is eigenlijk altijd wel doorgegaan, moet ik zeggen.
3: Ja, fantastisch. En jij schreef toen voor je leeftijdsgenoten en klasgenoten. En nu zitten we in een hele andere periode. En jij bent bekend en beroemd geworden met kinderverhalen.
4: Ja. En die ontstonden eigenlijk toen ik uiteindelijk koos voor het onderwijs. Ik had drie dingen die ik wilde worden. Ik wilde of schrijver worden, of toneelspeler, of meester. Dat waren eigenlijk drie dingen die mij ontzettend leuk leken. Nee. Ik werd meester, maar schrijven en toneelspelen, dat bleef eigenlijk toch wel een belangrijke hobby. En toen ik eenmaal meester was, toen dacht ik, wat bijzonder eigenlijk als je zo een jaar lang of zelfs 2 jaar lang met een klas optrekt. Je leert de kinderen goed kennen, ze leren jou goed kennen. Je maakt van alles mee. Hè? Leuke dingen, verdrietige dingen. Er is vriendschap, verliefdheid, pesterijen. Nou ja, noem het maar op. En ik dacht, daar wil ik over schrijven. En toen heb ik mijn eerste boek geschreven. Dat is alweer een hele tijd geleden. Dat boek heette Die Rotschool met die Fijne Klas. En dat was mijn eerste boek wat ik schreef. En dat was eigenlijk meteen was dat een succes. En dat kwam ook wel een beetje omdat er in die tijd weinig boeken waren die zich op school afspeelden.
3: Oh ja.
4: Heel veel kinderboekenschrijvers dachten in die tijd van, ja, school, dat vinden kinderen saai, dat doen we maar niet. En ik had daar helemaal niet bij stilgestaan. Ik dacht, school is juist ontzettend leuk. Dus toen heb ik mijn eerste boek geschreven. En omdat het een van de eerste boeken was die zich echt bijna helemaal op school afspelen, viel dat ook wel op natuurlijk. Dus dat was eigenlijk toch. Mijn uitgever riep meteen, toen het zo goed liep, je hebt een gat in de markt ontdekt. En ik dacht, nou, daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Ik wilde gewoon een mooi boek schrijven.
3: Ja. Het is wel gelukt. Ja, precies.
4: Ja.
3: Ja. Goh, wat leuk. Ja, en dat vonden de kinderen op school natuurlijk heel erg leuk. Bij jou op school.
4: Ja, absoluut.
3: En daarbuiten blijkbaar ook.
4: Ja, ik las op school ook vaak wel voor uit mijn boeken. Ook als het dan nog niet. Want als zo'n boek dan. Als een uitgever zegt, nou, oké, ik vind het een goed boek, we gaan het uitgeven. Dan duurt het toch altijd nog wel een maand of 4 voordat het boek dan in de winkel ligt.
3: Ja.
4: En in die tussentijd las ik dan het boek voor aan mijn klas. Die vonden dat natuurlijk fantastisch, dat zij als eerste het boek te horen kregen.
3: Ja, natuurlijk. Ja. Ik geloof dat het zo met Baron 1898 ook zo is. Daar is ook een datum van 8 juni die er nog niet is. Maar daar gaan we het zo meteen wel eventjes over hebben.
4: Ja, precies.
3: We gaan zo het eens even hebben over het verhaal wat wij van jou gaan voorlezen.
4: Ja.
3: Maar we gaan eerst eventjes een stukje muziek draaien.
4: Prima.

0: dat was een stukje muziek wat hoort bij Baron 1898.
1: Ja, ik herkende het.
0: Ja. Ja. Wij kwamen erachter, mijn collega Rinus, die de techniek doet in dit programma, die doet ook de muziek. En die zoekt altijd de muziek erbij. Dan overleggen we van wat hebben we erin zitten. En hij kwam met deze muziek. Ik denk, er hoort gewoon muziek bij jouw verhaal.
1: Compliment voor Rinus, moet ik zeggen.
0: Ja, precies.
1: Ja. Geweldig.
0: Dus ja. Er zit muziek bij Baron 1898. Wij gaan Baron 1898 lezen. En er zit een mooi verhaal achter dat verhaal. Er zit een verhaal achter het verhaal. Zou je dat willen vertellen aan ons?
1: Ja, natuurlijk. Nou, het grappige is dat is denk ik een jaar of 4 geleden dat ik werd opgebeld er was een meneer aan de telefoon die zei, ja, je spreekt hier met Olaf Vugs, de directeur van de Efteling. De Efteling heeft 3 directeuren, maar hij is de creatief directeur. En ik wou vragen of jij een boek zou willen schrijven. Nou, ik was verrast, maar ik dacht ook, ja, misschien is dit wel een grap van iemand. Want waarom zou de directeur van de Efteling mij gaan opbellen?
0: Waarom heeft de Efteling een boek nodig?
1: Ja, dus ik dacht, nou ja, goed. Ik zei, nou ja, vertel maar eens wat de bedoeling is. Nou zei hij, we gaan een achtbaan bouwen met daarin een dive coaster. Nou wist ik toevallig, mijn kleinzoon had het toevallig daarvoor een keer uitgelegd. Dat is dus in de achtbaan zit dan een vrije val. Hè, van in dit geval, bij de Baron is dat geloof ik een val van 30 meter. Hè, dat je echt loodrecht naar beneden dondert.
0: Ja, brr.
1: Vreselijk. En daar willen we graag een boek bij. En toen zei ik, nou meneer Vugs, het spijt me, maar dan bent u echt aan het verkeerde adres. Ik heb hoogtevrees. Ik durf absoluut niet in een achtbaan, laat staan in een divecoaster. Dus ik zie mij geen boek schrijven daarover. Hè?
0: Want ik weet niet wat het is.
1: Nee, hij zei, nou, kom nou gewoon eens kijken wat we van plan zijn. En dan denk ik dat je het misschien toch wel wil. Nou, toen ben ik naar de Efteling gegaan. Sowieso vond ik dat hartstikke leuk, want ik ben al van kleuter af aan fan van de Efteling. Dus ik vond dat wel bijzonder natuurlijk. Ja. En toen liet hij mij het Baron 1898 was toen nog niet gebouwd. Toen liet hij mij een maquette zien. En toen zei hij, kijk, dit is een oude goudmijn van ruim 100 jaar geleden. Nou, het was een prachtig ding, een prachtige maquette met allemaal details. Hij zei, en hier hebben wij eigenlijk een heel klein verhaaltje bij. Want het gaat over een man die rond 1890 naar Brabant komt. Daar goud in de bodem vindt. Hij vertrekt weer, hij komt na een paar jaar terug, is rijk, bouwt een goudmijn daar. En dan is iedereen die mijn ingaat, die durft maar 1 keer naar beneden en daarna nooit meer. Nou, dat was het. Dat was het hele verhaal.
0: Ja.
1: En ik dacht, ja, goud in Brabant. Ik denk, nou ja, het is de Efteling, dus vooruit, het kan.
0: Het kan, tuurlijk. Een sprookjes kan alles. Ja.
1: Maar toen dacht ik, wat mij wel intrigeerde, was dat ik dacht, ja, een verhaal over een oude mijn van 120 jaar geleden. En ik dacht, dat vond ik wel interessant. Ik heb al een paar historische kinderboeken geschreven. Onder andere 10 torens diep. Dat gaat over de mijnen in Zuid-Limburg in de jaren 50 van de vorige eeuw. Een ander boek, Smokkelkinderen. Dat gaat over het smokkelen in de jaren 30 van de vorige eeuw. Dus allemaal heel lang geleden. Dus ik hou heel erg van geschiedenis. Toen ik meester was, vond ik het ook altijd heerlijk om verhalen te vertellen. Ik dacht, ja, maar dat vind ik wel interessant. En toen zei ik tegen de Efteling, moet je luisteren, als ik nou de vrijheid krijg om hier, dat kleine verhaal wat jullie hebben, over die man die naar Brabant komt, goud vindt, mijn bouwt, en dat is het. Als ik daar omheen mijn eigen verhaal mag bedenken, dan vind ik het misschien wel leuk om het toch te doen.
0: Oh ja.
1: En toen is dus het verhaal ontstaan. Ik dacht, nou, dan moet ik echt in die tijd duiken. Dan moet het ook kloppen. Hè, dat als je het leest, dat je denkt, ja, zo was het wel zo'n beetje in 1890, 1898. Toen heb ik het verhaal bedacht van die kinderen, van Jochem, die in een herberg werkt, omdat die herberg is van zijn vader. Zijn moeder is er niet meer. Daar komt een meisje werken. Dan komt er ineens een hele wonderlijke vreemde reiziger langs. Ja, ik ga natuurlijk niet het hele boek vertellen.
0: Nee, je moet het wel even bewaren, de spannende dingen.
1: Maar ik kon echt mijn gang gaan en er een enorm mooi groot verhaal omheen bedenken. En het leuke was dat ik dat ook in samenwerking deed met de Efteling. Want dan beschreef ik, want die mijn komt er natuurlijk ook in voor. En dan had ik dat hoofdstuk bijvoorbeeld geschreven. En dan kreeg ik weer een berichtje van jou. Fantastisch, prachtig. Alleen, jij hebt gezegd dat, ik noem maar wat, die deur groen is, maar die is blauw. Weet je? Zo,
0: oh ja,
1: okay. Dat soort dingen.
0: Ja.
1: Ik ben nog een paar keer terug geweest, ook toen ze de ballon aan het bouwen waren. En toen was ik nog aan het schrijven, want dat bouwen duurt natuurlijk toch een hele tijd. En zo is langzaam maar zeker het boek ontstaan. En bij de officiële opening van de ballon hebben we ook het boek officieel gepresenteerd. Het is echt een verhaal. En het leuke is, als je de mijn ingaat, dan wordt het verhaal ook nog een keer kort verteld. Terwijl je in de mijn bent.
0: Ja.
1: Door baron 1898, want dat is een van de hoofdrolspelers. Want de mijn heet niet alleen zo, maar de eigenaar heet ook baron 1898.
0: Ja.
1: Die staat daar ook. Die is daar ook echt fantastisch gedaan. En die vertelt dan ook het verhaal in het kort.
0: Ja. Dus als je naar de Efteling gaat en je gaat in die attractie, dan kom je die baron tegen.
1: Ja, en dan is het leuk als je van tevoren het boek al gelezen hebt, want dan spreekt het nog veel meer tot de verbeelding.
0: Ja.
1: Want ze hebben echt fantastisch die hele mijn, want je gaat echt naar binnen en dan moet je langs de portier. En dan kom je in de ruimte waar de kleding van de mijnwerkers hangt. Je komt in de zogenaamde loonhal en dat is ook de plek waar ze dan vertrekken. Ja, het is echt een feest om daar te zijn. Maar ook als je het nog niet gelezen hebt, is het fantastisch. En dan hoop ik dat je daarna ontzettende zin krijgt om het boek
0: te gaan lezen. Ja, precies. En ben jij toen ingestapt? Want je hebt dat gezien. En ben je toen mee geweest?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik vond dat heel erg moeilijk. Maar mijn kleinkinderen die hebben mij gechanteerd.
0: Oh.
1: Want die zeiden allemaal tegen mij, ik heb 3 kleinkinderen. Die zaten me ontzettend te pesten. Want die waren ook bij die opening, die had ik meegenomen, vond ik ontzettend leuk. En die mochten, ze waren eregasten, dus ze mochten er ook in.
0: Ja.
1: En die hebben mij van tevoren, want ik zei, jongens, ik ga er echt niet in, dat doe ik echt niet. Ik vind het doodeng. En die zaten me dus te plagen. Ja, opa, hè, een beetje stoer doen, boek schrijven over de baron, maar zelf erin gaan. Nou, hoor maar. Nou, dan val je toch wel een beetje door de mand, hoor, als kinderboeken schrijver. Dus die zaten me echt flink te voeren. Dus ik ben er uiteindelijk met de moed en wanhoop ben ik er ook in gegaan. Ik heb alleen gezegd, alleen als jullie met z'n drieën meegaan, dan doe ik het. Dus ik heb het gedaan. Ik vind het ook heel dapper van mezelf.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Maar ik doe het nooit meer.
0: Nee. Was het echt zo eng als dat je dacht dat het was?
1: Ja, het is natuurlijk, want je gaat op een zeker moment, ben je in het mijngebouw en dan moet je in zo'n stoeltje gaan zitten. En dan word je omhoog getakeld. Want het is het idee eigenlijk dat je in de lift terechtkomt van de mijn.
0: Van de mijn, ja.
1: En zo'n lift, zo'n mijnlift, die gaat echt een paar honderd meter diep de grond in. Nou, zo diep ga je dan niet, maar je dondert wel, je hangt dan boven. En dan komt dus die dive coaster, die vrije val. Dan val je dus echt naar beneden, maar ze laten je eerst nog even ongeveer 2 minuten hangen daarboven, hè. Dus dat je dat grote, die afgrond ziet. Want je gaat niet alleen naar beneden, maar onderaan is er ook nog een mijngang waar je in gaat. Je gaat ook echt de grond in dan.
0: Ja.
1: En dan kom je dus al die enge mijngeesten tegen en allerlei andere enge dingen die ik ook in het boek beschreven heb.
0: Ja.
1: Dan kom je eruit en dan ga je nog een keer een achtbaan in. Nou, als je daar dan uitkomt, dan ben je toch wel langzamerhand totaal uitgeput. Tenminste, ik wel.
0: Ja, jij wel. Je kleinkinderen vonden het waarschijnlijk helemaal prachtig.
1: Ja, die gingen nog een keer. Ik bedoel, dat was natuurlijk geen probleem. Want omdat we daar toen de eerste keer waren en eregasten waren, hoefden ze niet eens in de rij te gaan staan. Dus mochten ze via een andere ingang naar binnen. Dus dat was natuurlijk nog een extra cadeautje voor ze. Maar goed, dat hadden ze ook wel verdiend, vind ik. Ik bedoel, als je opa het boek heeft geschreven, dan vind ik dat je als kleinkind wel een beetje verwend mag worden, toch?
0: Absoluut. En kleinkinderen mogen überhaupt verwend worden, vind ik.
1: Vind ik ook, hè? Ja,
0: geen probleem. Zeker als het die oude zijn. Ja, nee, hartstikke goed. Dus dit spannende verhaal gaan wij lezen. En nou zag ik in mijn tekst dat er de 8 juni een heruitgave komt. Heb ik dat goed begrepen?
1: Ja, omdat dit jaar het thema van de Kinderboekenweek is En Toen. Het gaat over geschiedenis, zeg maar. Toen heeft de uitgeverij gedacht van, nou, weet je wat, dan maken we een speciale, wat goedkopere editie van het boek, zodat het weer voor een heleboel kinderen bereikbaar wordt. Er is een prachtige uitvoering, die is ook te koop in de Efteling, maar ook in de boekhandel. Maar dit wordt dus echt een speciale uitgave voor de Kinderboekenweek en dat is dan 8 juni.
0: 8 juni. Ja. Nou, fantastisch. Dat gaan wij lezen. En ik heb het boek, denk ik, gezien. En het ziet er echt prachtig uit. Echt fantastisch mooi.
1: Ja, het is heel mooi gedaan. Ja. De Efteling heeft ook voor de illustraties gezorgd. Ja. En de uitgeverij heeft het heel mooi bedacht. Dat bepaalde, ik zal niet te veel verklappen over het boek, maar er zitten ook wat geheimzinnigheden in het boek. Ik ga niet zeggen wat voor geheimzinnigheden, maar als je het openslaat, dan zie je dat meteen. En dat geeft ook wel even weer iets extra's, moet ik zeggen.
0: Nou, leuk. Dat houden we geheim. Dat mag iedereen lekker zelf kijken in dat boek als ze het open doen.
1: Ja.
0: Ja, dat is fantastisch. Nou, ik zie er enorm naar uit om dat te gaan voorlezen. En wat heb je dit allemaal al gedaan? En dan kan ik zo'n bloemlezing over al jouw alle dingen vertellen die je al gedaan hebt. Maar heb je nog plannen? Want je bent al grootvader en je hebt al een boek geschreven over een attractie in de Efteling. Wat zijn jouw plannen nu verder nog?
1: Nou, ik heb net een boek af. Wat je al zei, dat ik de laatste jaren toch ook steeds meer boeken ook schrijf die echt een speciaal thema hebben. En want ik heb bijvoorbeeld heel veel boeken over school geschreven. Kinderen kennen vaak de boeken van Meester Jaap, kennen ze wel. En een boek als Achtste Groepers Huilen Niet, wat ook prachtig verfilmd is. Maar de laatste jaren vind ik het ook fijn. Er zijn dan een paar van die thema's waarvan ik denk, daar loop ik al jaren mee rond. En ik dacht, daar wil ik echt iets mee doen. Nou, dat is onder andere dat boek Code Kattenkruid, wat in feite gaat over dementie. En niet thuis, over kinderen die in een groepshuis opgroeien. En een boek wat in september uitkomt, dat heet Mijn vader woont in het tuinhuis. En dat is een boek dat gaat over een echtscheiding. Een tweeling, Lara en Yuri. De ouders die delen eigenlijk van het ene moment op het andere moment mee dat ze uit elkaar gaan. Nou, dat komt echt als een donderslag bij heldere hemel. En dan lees je het verhaal. Zij vertellen om de beurt hoe zij dat ervaren. En wat ze allemaal meemaken. Nou zijn het gelukkig kinderen die wel gevoel voor humor hebben. Maar het is af en toe best heftig. Want die ouders die proberen wel om het zo goed mogelijk op te lossen. Maar op een zeker moment loopt het toch uit de hand. En dreigt het echt een vechtscheiding te worden. En daar vertellen zij om de beurt over. Ieder op hun eigen manier natuurlijk. Want Lara die probeert het allemaal nog wel te begrijpen. Maar Yuri die is best heel boos. Ja. Gelukkig zitten ze in groep 8. En ze hebben een hele fijne groep 8. Een hele leuke juf. Dus school is in ieder geval ook een plek waar ze even al het verdriet en alle angst en alle zorg kunnen vergeten. Ja. En er zitten nog kinderen bij hen in de groep waarvan de ouders ook gescheiden zijn. En die kunnen ze dan nog helpen, zeg maar, met hun ervaring.
0: Ze zijn lang de enige niet meer met gescheiden ouders.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mag even, over een ogenblikje.
2: Ik ga zo, het is tot 5:30.
1: Wacht, ik moest even iets tegen mijn vrouw zeggen.
0: Ja, dat,
1: sorry.
0: Ja, dat gaat gewoon door. Ja, dat gaat gewoon door. Het hadden ook de kleinkinderen kunnen zijn. Ja.
1: Ja. Dus dat is wat op stapel staat. Ja, en verder, ik heb vorig jaar een hele grote theaterproductie gedaan. Weg uit de Peel heette dat. Het was een verhaal wat zich zo'n 100 jaar geleden afspeelt in de Brabants-Limburgse Peel. En in de open lucht. Prachtige voorstelling. En we gaan volgend jaar weer een ander boek van mij. Gaan we een grote theatervoorstelling maken. En dan schrijf ik ook de tekst. En ik regisseer het ook. Dus dat is ook weer een ander project waarmee ik bezig ben. Dus dat vind ik ook ontzettend leuk om te doen als afwisseling.
0: Ja, dan ga je ook weer terug naar waar je mee begonnen bent.
1: Ja, in feite wel. Ja. In feite wel. Ja. Ja. Ja, maar ik speel al mijn hele leven toneel, hoor. Dat blijft gewoon.
0: Ja, dat lijkt me prima. Maar zoals je het zo vertelt, denk ik van ja, we komen uit de achtbaan en nu gaat het weer over toneel. Je hebt een heel gevarieerd palet aan dingen die je doet. En Het is echt fantastisch om te horen. En ik vind het heel leuk om jou in de uitzending te hebben. En dat ook alle kinderen die dan meeluisteren, dat die ook jou eens kunnen horen. En die kinderen die jouw verhalen kennen, dat ze jou ook kunnen horen en jou ook kunnen horen vertellen. Dat vind ik erg leuk.
1: Ja. Dus, nou, en wat ik nog wil zeggen is, kijk, ik vertelde aan het begin dat ik dyslectisch ben.
0: Ja.
1: En ja, weet je, ik zeg altijd tegen kinderen, weet je, en toen ik ben toch kinderboekenschrijver geworden, omdat ik dacht, ja, maar ik wil het ontzettend graag. Dus als je iets hebt wat je heel graag wil, wat het ook is, hè, in mijn geval is het dan die taal, maar het kunnen ook hele andere dingen zijn. En jij wil het graag en mensen zeggen tegen jou, nou, dat kun je niet zo goed of daar ben je te stom voor. Dan, maar je wil het wel, dan moet je daar niet al te veel van aantrekken en denken, ik ga gewoon mijn eigen weg. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je dat in je leven probeert te gaan.
0: Ja, en hulp zoeken voor datgene waar je misschien niet zo heel goed in bent.
1: Precies, er zijn altijd mensen die je willen helpen en die wel zien dat je talent hebt.
0: Fantastisch. Nou, zal ik het met deze geweldig mooie wijze raad afsluiten? Of zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou, dit moet ik echt nog eventjes kwijt?
1: Nee hoor, ik vind dat we eigenlijk ontzettend veel hebben kunnen bespreken. En fijn dat er tijd voor was. Nou ja, en ik hoop echt dat kinderen ook weer zin krijgen om te lezen. Misschien is dat wel goed om nog te zeggen dat soms, ja, er zijn kinderen, er zijn niet zulke lezers. Terwijl lezen toch aan de ene kant hartstikke fijn is, hè, want het is, je verdwijnt even in een boek. Het is verbeelding, het is fantasie. En het is ook hartstikke handig. Hè, want als dan de juf op school zegt, nou, of de meester van, jongens, we hebben nou voor geschiedenis, we hebben het over de middeleeuwen gehad. Nu wil ik graag dat je bladzijde 15 tot en met 25 goed leest in je boek. En dan ga ik daar van alles over vragen. Als jij gewend bent om te lezen, en dat is natuurlijk alleen maar omdat je het leuk vindt, hè, als je leeservaring hebt, dan doe je geschiedenis.
0: Ja.
1: Maar als je dat niet gewend bent, dan denk je alleen maar, hoe kom ik ooit door al die bladzijden heen?
0: Precies.
1: Dus daarom is lezen handig. En dan denk ik altijd, als je nou niet zo'n zin hebt in lezen, wat ik deed bijvoorbeeld met mijn jongste zoon. Mijn oudste zoon, die was echt, die vrat alle boeken bijna op. En mijn jongste zoon is nog steeds echt een doener. Hè? Die bouwt van alles en die maakt van alles. En die is nu theatertechnicus. Hè? Dus die is altijd in theater ook bezig. Maar die was niet zo'n lezer. En ik las hem altijd wel veel voor. Dus daarom zeg ik ook altijd tegen ouders, lees voor. Of ik zei, weet je wat, ik lees je het eerste hoofdstuk voor en dan moet jij de rest zelf lezen. Vaak hielp dat wel, want dan zit je al een beetje in het verhaal.
0: Het verhaal. Ja.
1: En dan ga je door met lezen. En wat ook handig is, is een luisterboek. He, als je zegt, ik ben niet zo'n lezer, maar ik vind het wel lekker om voorgelezen te worden, dan zet een luisterboek op. Dat kan je ook helpen om lezer te kunnen worden.
0: En daarom gaan wij jouw verhaal ook voorlezen.
1: Heel goed.
0: Zodat iedereen daarin mee kan lezen. En ik hoop dat ze geïnspireerd worden om meer van jou en van andere boeken te lezen.
1: Nou, dat lijkt me ook zo. Dat is altijd fijn om te horen als mensen mijn boeken kunnen waarderen.
0: Precies. Zo is het precies. Jacques, mag ik je heel hartelijk danken voor dit interview. Ik vond het echt een feestje om je hier op Radio Aalsmeer te spreken. En ik ga met heel veel plezier ga ik Baron 1898 voorlezen.
1: Nou, ik wens je er heel veel succes mee en ik doe hierbij ook de groeten aan alle luisterende kinderen en misschien ook wel volwassenen.
0: Volwassenen, prima. Dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Ja, dat was het spannende stuk van de witte wieven. Oftewel de witte wieven die ook voorkomen in het verhaal van Baron 1898. En wat is het toch mooi om daar naar te luisteren, moet ik zeggen. Wat een waanzinnige muziek. En ja, wat een mooi verhaal gaat dat worden. Dat weet ik 100% zeker. Baron 1898. Zijn we er klaar voor, denk je?
1: We zijn er bijna klaar
0: voor. Zijn we er bijna klaar voor?
1: Ik heb natuurlijk een... Kijk.
0: Gaat het allemaal goed komen?
1: Het eerste hoofdstuk...
0: Ja.
1: Heet De Geheimzinnige Reiziger.
0: Oeh.
1: Een donkere gestalte sjokt over het zandpad langs de zompige heide. Hij draagt een lange grijze mantel, een zwarte hoed en over zijn schouders hangt een stevige rugzak. De reiziger komt maar moeizaam vooruit. Die stomme kerel heeft me voor de gek gehouden, gromt hij in zichzelf. Het is al bijna een uur geleden dat hij een boer tegenkwam. Goedemiddag, meneer, had hij gezegd terwijl hij beleefd zijn hoed afnam. Weet u een plek om te overnachten en wat te eten? Ik ben al de hele dag onderweg. De boer keek hem argwanend aan en wees in de verte en bromde, daar. Wat is daar? Voorbij dat grote huis, antwoordde de boer nauwelijks verstaanbaar. Wie woont daar? Misschien kan ik er onderdak vragen. De boer barstte uit in een hinnikende lach. De reiziger met de grijze mantel begon langzamerhand boos te worden, maar hij hield zich in. Want er kwam nu in elk geval meer geluid uit de boer dan wat onduidelijk gemompel. Wat is er dan met dat huis? Het spookt er, antwoordde de boer nog nahinnikend. Ooit was het de villa van baron en barones van Moerslag. Maar die zijn dood en het landhuis staat al jaren leeg. Als je een stukje doorloopt, kom je in het dorp Heinkant. Daar is een herberg, je bent er zo. Ga in die kroeg wel boven op je geldbuidel zitten, want er komt raar volk. Het is laat in de middag en de reiziger begint de moed te verliezen. Dan ziet hij in de verte ineens wat lichtjes. Hij versnelt zijn pas en spoedig bereikt hij de eerste huizen van Heikant. Het zandpad gaat hierover in een hobbelige weg van kleine halfronde keien. Het dorp is niet meer dan een straat met een stuk of 30 huizen, een kerk en een schooltje. Hier en daar staan wat mensen met elkaar te kletsen. Twee vrouwen hebben de man als eerste in de gaten en verdwijnen snel naar binnen. Verderop ziet de reiziger een groepje mannen op een muurtje bij het kerkhof zitten. Als hij er vlakbij is, stoppen ze met praten en kijken ze hem wantrouwend aan. Goedendag, groet hij, maar er komt nauwelijks een reactie. Hij loopt door en denkt, het is in al die dorpen hetzelfde. Als je er niet vandaan komt, word je er vol argwaan bekeken. Terwijl hij verder gaat, gluurt hij hier en daar even naar binnen. Bij het licht van de olielampen ziet hij armoedige kamertjes en bleke gezichten van volwassenen en veel kinderen. Ineens gaat de deur open van een arbeidershuisje en komt er een meisje naar buiten hollen. Ze draagt een lange jurk met daaroverheen een schort. Ze heeft kennelijk haast, want haar jas heeft ze nog in haar handen. Het meisje botst bijna tegen hem op. Kijk uit, kind, snauwt de man. Het meisje blijft geschrokken staan en antwoordt zacht. Neem me niet kwalijk, meneer. Ik wist niet dat u hier liep. De reiziger kijkt in twee lichtbruine ogen die hem onbevangen aankijken. Hij voelt zijn boosheid wegglijden en antwoordt vriendelijk. En ik wist niet dat jij als een wervelwind naar buiten zou stormen. Het meisje schiet in de lach en trekt haar jas aan. Weet je hier een herberg? Vraagt de reiziger. Ja, meneer. Als u hier rechtdoor loopt, komt u aan het eind van het dorp bij een zandpad. Daar moet u rechtsaf en iets verderop ligt herberg De Zonnedauw. Ik ga er ook heen, maar ik moet rennen, want ik ben te laat. En kun je daar fatsoenlijk eten en overnachten? Ja hoor, ze hebben mooie kamers en het eten is er goed. Hoe weet je dat? Omdat ik er kook. Jij? Vraagt de man verbaasd. Ja, meneer. Zal ik zeggen dat u eraan komt? De man knikt en vraagt, hoe heet je? Doortje Vermeulen. En u? Gustave. Tot zo, meneer Gustave. En het meisje holt weg. Haar klompen klepperen op de keien. De reiziger kijkt haar na. Hoe oud zou dat kind zijn? Ze is nog geen jonge vrouw, maar ook niet echt een meisje meer. Bij de hand is ze in elk geval wel. Dan zet hij er stevig de pas in. Over een paar minuten wachten hem eindelijk een maaltijd en een bed. Bij herberg De Zonnedauw loopt op hetzelfde moment Jochem, de zoon van de herbergier, met een boos gezicht naar buiten. Met een klap gooit hij de deur van de gelagkamer achter zich dicht. Hij hoort nog net de stem van zijn vader. Kom terug! Even aarzelt hij, maar dan steekt hij het zandpad over en loopt de zompige heide op. In deze nazomer staat de paarse hei er prachtig bij, maar daar heeft Jochem vandaag geen oog voor. Zelfs de kleine ringslang die voor zijn voeten wegglipt, ziet hij niet. Jochem is kwaad op zijn vader en vooral op zijn opa. Wat kan die oude man ongelooflijk zeuren? Het grootste deel van de dag zit hij te suffen in zijn stoel bij de open haard en als hij toevallig een keer wakker wordt, gaat hij rondscharrelen in de herberg en hoor je alleen maar gemopper. Gisteren ging het helemaal fout toen hij op het verkeerde moment de keuken binnenslofte. Hij bleef in de deuropening staan en mompelde ja, ja en vertrok weer. Het enige wat hij zag was dat zijn kleinzoon een arm over de schouders van Doortje had gelegd. Jochem troostte haar omdat ze zich zorgen maakte over Henkie, haar jongste broertje. Die had hoge koorts en de dokter zei dat het maar de vraag was of hij de volgende ochtend zou halen. Toen Doortje gisteren naar de herberg kwam, had ze gehuild. Dat was bijzonder, want Doortje was bijna altijd vrolijk. Als ze binnenkwam en je aankeek met die grappige goudbruine ogen, begon je vanzelf te glimlachen. Nadat opa gisteren was weggeschokt, had hij niets meer gezegd, maar vanmiddag moest Jochem bij hem komen zitten op een van de lage krukjes voor de open haard. Opa is een grote, kale man met een gerimpeld gezicht dat op een verschrompelde aardappel lijkt. En vanuit die aardappel staarden twee kleine, felle oogjes hem aan. Ik heb met je vader gespraat, begon opa met schorre stem. En we vinden het beter dat Doortje niet meer komt. Hij vindt het beter, dacht Jochem. Jullie worden te groot, ging opa verder. Dan gebeuren er dingen tussen jongens en meisjes die nog niet mogen. Pas als je getrouwd bent, is dat geoorloofd. Wat geoorloofd betekende, wist Jochem niet precies, want opa gebruikte wel vaker moeilijke woorden, maar één ding snapte hij maar al te goed. Doortje moest weg. Het kostte hem moeite om niet boos te worden, maar hij moest iets zeggen, ook al is het niet netjes om je opa tegen te spreken. Daarom probeerde hij zo rustig mogelijk te antwoorden. Opa, we zijn al heel lang vrienden, dat weet u best. Doortje was gisteren verdrietig omdat... Opa tilde bezwerend zijn hand op en snauwde. Dat hoef ik niet te horen, al dat geflikvlooi. We doen niet aan geflikvlooi, opa. We zijn niet eens verliefd op elkaar. Ophouden, het is allemaal smerigheid. Toen was Jochem kwaad geworden en riep uit. Dat is niet waar. Opa stond langzaam op uit zijn stoel en schreeuwde met overslaande stem. Zwijg, brutale snotaap. Hoe durf je zo te spreken tegen je grootvader? Daarna liet hij zich weer met een woeste grom in zijn stoel vallen, begon te hoesten en bracht er met moeite uit. Willem, je zoon, hij. Jochem moest aan zijn moeder denken, die wel eens had gezegd, jij bent net zo'n opgewonden standje als je opa. Vanuit de keuken kwam zijn vader de gelagkamer binnen en vroeg bezorgd, wat is er? Doortje mag niet meer komen koken van opa, schreeuwde Jochem. Zijn vader knikte en mompelde iets van, jullie zijn geen kinderen meer, dus het is misschien verstandig om. Verder wil Jochem hier niets meer van horen en was naar buiten gerend. Nu staat hij op een tapijt van paarse hei, boos en treurig tegelijk. Wat kunnen volwassenen toch stom doen en vooral opa's? Had opa dan nooit een vriendinnetje gehad toen hij 13 was? Niet om mee te flikvlooien, maar gewoon als goede vrienden. Zoiets bestond vroeger zeker niet. Die ouwe was op een dag toch ook getrouwd met oma? Zouden die elkaar van tevoren nooit eens hebben aangeraakt?

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Het Uur van Puur met Anna-Maria.
3: En een hele goede middag, luisteraar. Wat heerlijk dat het regent. Wij zitten lekker binnen. Ik heb wel hier een gast die een beetje verzopen is. Hallo Jeroen.
4: Hoi Anna-Maria.
3: Hey, een soort Mr. Wet t-shirt heb ik hier.
4: Ik ben blij dat het radio is.
3: Aan de knop hebben we Dante Heideman met een N.
5: Zeker.
3: En we hebben een mededeling. De laatste tijd ben ik een beetje kort van adem. En wat er dan gebeurt is, dan ga ik ontzettend rochelen en hoesten. En dan moet Dante het eventjes overnemen.
5: Ja.
3: En dat, ik heb honingbijtjes bij me.
5: Ja.
3: Maar het is echt om te janken.
5: Dus als je allemaal gekke geluiden hoort. Als het goed is, gaat hier niet iemand dood.
4: Je hoeft geen 1 en 2.
5: Nee, als het goed is niet.
3: Ja. Dus de tranen bibberen niet over mijn wangen van Jeroen.
5: Dus misschien vandaag iets meer muziek dan vandaag.
3: Ja, maar misschien ook niet. Misschien ben ik wel gewoon een drama queen. Batterijen zijn opgeladen voor een heerlijke, geweldige uur hier bij Radio Aalsmeer. En zoals je gewend bent, wat gebeurt altijd in dit uur? Je IQ stijgt nou minimaal met 15 punten. Want we hebben altijd hele mooie, interessante gasten waar je altijd weer wat van leert. En we beginnen altijd met: wat vul je op? Tante Heideman, met je petje op. Wat viel jij op deze week?
5: Wat viel mij op? Dit was mijn. Vandaag had ik mijn laatste schooldag van dit jaar. Niet voor altijd, helaas. Dit is mijn laatste schooldag van dit schooljaar. Dat viel me op. Wat me ook opviel was dat ik morgen dan ineens allemaal schoolexamens heb.
3: Oh, en wanneer viel je dat op?
5: Wel een tijdje geleden. Hoeveel ik ermee heb gedaan is ook weer een andere vraag.
4: Moet je verder vragen of zeg je doe me niet?
5: Je mag verder vragen.
4: Oké.
5: Vooruit dan.
4: Ga je examens in of ga je gewoon door naar volgend jaar? Wat is van spannend?
5: Ik ga, voor hoe ik er nu bij sta, makkelijk over naar volgend jaar.
4: Okay.
5: Dus dat is mooi.
3: Dat is heel fijn. Ja. Dat geeft ook weer rust.
5: Mm-hmm.
3: Want het is, je lijkt de rust zelf.
5: Ja.
3: Wat fijn. En had jij dat door dat al bijna weer examens waren? Jongen?
4: Ja, ik heb er eentje van 15 thuis.
3: Oh. Oké, is dat zo?
4: Vier HAVO zit hier. We moeten nog steeds het plan maken richting zijn toetsweek van over 2 weken.
3: Ja, nou.
4: Dus, dat heb hij al 2 dagen bij me weg weten te halen. Dus slim. Als we klaar zijn, dan gaan we zo eens even zitten voor het studieplan richting de toetsweek.
3: Ja, hij luistert natuurlijk, hè, samen met die miljoenen luisteraars
4: nu. Ik hoop het.
3: Wat viel jou op, Jeroen?
4: Wat viel mij op deze week? Ik heb mijn debuut mogen maken bij Ophelia Onbeperkt zaterdag.
3: Oei, wat leuk.
4: Ja, geweldig.
3: Leuk. Wat leuk.
4: Ik heb genoten.
3: Voor de mensen die dat niet weten, het is een jaarlijks terugkomend spektakel.
5: Ja.
3: Op de Ophelialaan, het winkelcentrum.
5: We waren dit jaar ook bij met Radio Alsmeer.
3: Ja, we waren dit jaar erbij. En dan is het de bedoeling om een beetje de drempel wat lager te maken voor mensen met een verstandelijke beperking.
4: Zeker.
3: Om
4: ook
3: mee te
4: feestje.
3: Draaien
4: dat,
3: met
4: dat is geweldig.
3: De samenleving.
4: Ja, het is geweldig.
3: En wat heb je voor...
4: Ik heb daar gestaan namens de Lions, waar ik lid van ben. Ja, en wij gaan eind juni weer de Bad Eende Race organiseren.
3: Is waar.
4: En daar wil ik het heel graag over hebben ergens dit uur van puur. En daar hebben wij de eenden verkocht. Of die kun je dan adopteren voor de eendenrace. Tijdens de Ophelia Onbeperkt. Wij hadden echt een levensgrote bad-eend hadden we mee.
3: Wat leuk.
4: Je wil niet weten hoe vaak die geknuffeld en omarmd is door iedereen. Ik heb genoten.
3: Ja.
4: Heerlijk.
3: En
4: heerlijk.
3: Het bloedje heet.
4: Ja, ik had 12:30 dienst. Dus ik pakte hem vol. Maar dat is prima. Leuk. Dat maakt niet uit. En het is heerlijk ook dat... Ik ben 6 jaar geleden van Amstelveen naar Alsmeer gekomen. Mm-hmm. Het is een dorp. Ik geniet ervan. Iedereen kent elkaar.
3: Het
4: en men is van goede zin. En heerlijk. Ik heb genoten.
3: Ja. Wat fijn. Nou ja, wat mij opviel deze week. Ik had een hele rare week. Want ik ben plotseling een moeder thuis zonder kinderen. Hè. Eentje is de hortop en de ander die is nu bezig met Italiaans in Rome. En ja, dan heb je heel veel tijd over. En ik had ook echt bedacht van, nou weet je, als de jongste weg is, nou dan ga ik de meest fantastische dingen doen de afgelopen maand. En ik kwam er dus achter dat ik gewoon helemaal niks heb gedaan de afgelopen maand qua grootse plannen wat ik had. Ik zou een boek schrijven.
4: Hoe is dat bevallen?
3: Heerlijk.
4: Ja.
3: Dat was echt fantastisch. Ik ben ook, maar ik zou echt heel veel dingen doen in die maand. Ja. Buiten alle andere dingen die ik doe. Maar dat ging ook een beetje te snel.
4: Heb je last van het empty nest syndrome?
3: Ontzettend.
4: Waar toont zich dat in?
3: Ja, ten eerste dat ik niet op zijn kamer ben geweest.
4: Ja.
3: Behalve gisteren. En toen kreeg ik echt een brok in mijn keel. Ja.
4: Alweer? Alweer? Ja, ik had niet over moeten beginnen.
3: Ja, maar het is echt bizar hoe dat werkt. Want je hebt zo'n heel mooie film, dat heet Boyhood.
4: Ja.
3: En dat is in 12 jaar is die... gemaakt. Dus de personages die groeien mee met de film. En het eindigt met uiteindelijk de spoiler. 4-5 uur duurt die film. Met van waarom was het nou eigenlijk allemaal? Dus ja, dat is wel denk ik kenmerkend voor het empty nest syndroom. Dat je nadenkt van
4: En wat is de volgende stap? Wat staat je te wachten? Of wat moet je voor jezelf voornemen?
3: Ik denk dat jij radio moet gaan maken bij Radio Alsmeer. Dan kom ik als jouw gast.
4: Ja, dan gaan we het zo.
3: Want volgens mij ben je er heel goed in. Jeroen, we gaan beginnen al met het eerste liedje. Ik zal toch een tipje van de sluier oplichten door te zeggen dat jij een marketingman bent.
4: Ja.
3: En jouw bedrijf heet Blauwe Vis.
4: Ja.
3: Blue Fish.
4: Ja.
3: En je logo is rood.
4: Ja.
3: Doe je dat om mij te pesten?
4: Absoluut.
3: Oké, daar gaan we het over hebben na het lekkere liedje.
5: Zeker. Hier, Rolling Stones.

0: Ja, ik heb weer lucht. Dus lekker geroest tijdens de Rolling Stones. En we zijn hier in de studio met Jeroen Franke, wie ik al jaren op het oog heb. Ik heb begrepen, Jeroen, dat wij elkaar al 6 jaar kennen op...
1: LinkedIn, ik zat te kijken. Daar staat
0: Tinder. Bij.
1: Op Tinder. Mijn vrouw luistert ook, hè?
0: Ik ga 6 jaar kennen op
1: LinkedIn. Nee, op LinkedIn. Ik zat te kijken. Daar staat bij wanneer je connected bent. Dat is 6 jaar geleden.
0: Maar we gaan al langer
1: terug. We gaan al langer terug via het magische medium Twitter. Tegenwoordig X.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: En ik zit er al een tijdje niet meer op. Ik heb begrepen dat jij nog wel.
0: Ja, ik hou vol. Ik verlaat het schip
1: dapper,
0: niet.
1: Dapper.
0: Dank je.
1: Dus...
0: wat fijn dat je hier bent. Was altijd vragen van, waar kom jij vandaan? Volgens mij ben je van onze buurtgemeente.
1: Zeker. Ik heb ooit in, we hadden het over Twitter. Daar stond, toen ik deze kant op kwam, beroeps Amstelveener in Aalsmeer. En ik weet dat ik zo aan het begin van de uitzending een heel gevoelig onderwerp aansnijd. Maar ik ben inderdaad beroeps Amstelveener in Aalsmeer, die het heel erg naar zijn zin hebben hier in het mooie dorp.
0: Prachtig.
1: Dus ik kom uit de Oude Kastelaan, geboren getogen.
0: Ja.
1: Bij Abina, voor een aantal mensen goed bekend. Ik heb altijd in Amstelveen gewoond. Wat is het, 6 jaar geleden. Wonen wij in de Westwijk met z'n drietjes.
0: Westwijk is best wel nieuw.
1: Ja, alleen toen Nieuw-Oosteinde hier werd opgeleverd, ging een volksverhuizing van Westwijk naar Nieuw-Oosteinde.
0: Allemaal de pioniers.
1: Het nieuwbouw, dus dat waren mogelijkheden. En toen kwam er heel veel vrij. En het was op het moment dat mijn vrouw en ik elkaar net leren kennen, gingen samenwonen 22 jaar geleden. En toen hebben we een plekje op Westwijk gevonden. En daar hebben we 15 jaar met veel plezier gewoond. Eigenlijk de coronacrisis. En midden in de coronacrisis zijn we naar het mooie Nieuw-Oosteinde vertrokken.
0: Wij als Aalsmeren zijn natuurlijk best wel nieuwsgierig.
1: Ja.
0: Wat het verschil is tussen iemand uit Amstelveen en iemand uit Aalsmeer. Als je ze moet duiden. Ja, het is natuurlijk moeilijk, want je kan niet zeggen dat hoe de Nederlander is.
1: Nee,
0: of de
1: het generaliseren is een beetje lastig. Maar
0: ik kan je wel
1: vertellen hoe het is om in Amstelveen te wonen en in Aalsmeer te wonen.
0: Zeg maar.
1: Ik vind het heel prettig dat ik gewoon goedemorgen kan zeggen. Niet good morning. Ik denk dat dat een van de grootste gevallen is. En het nog belangrijke daarin is misschien dat ik ook een goedemorgen terugkrijg. In plaats van een stug... Dat is een beetje mijn ervaring.
2: Ja.
1: Laat ik het zo zeggen. Ik heb het gevoel dat Aalsmeerders het moeilijker hebben met Amstelveeners dan andersom. Laat ik dat vooral...
0: Het is een beetje als Duitsland en Nederland. Ja, dus de Duitsers houden wel van ons.
1: Dat is een mooie.
0: En vinden ons charmant.
1: Ik kwam deze kant op en ik heb een aantal collega's. Ik zit op een mooi kantoor met een aantal collega's. Ik zei, hou je er rekening mee dat? En het ligt gevoelig, zus en zo. Ik zei, ik vind het allemaal prima. Dus we gaan.
0: Ik kan me zelfs herinneren dat op een gegeven moment de dippers met z'n allen op de gemeentegrens Amstelveen heeft uitgezwaaid. Heb je er ooit dat gehoord?
1: Dat zegt me niks.
0: Oh, dat was dat grappig. Dat was gewoon de dippers, dat zijn de mannen die... ze zijn immaterieel erfgoed.
1: Ja.
0: En die hebben ooit de Pramerace bedacht. Maar die zijn fantastisch. Die zijn legendarische mensen. Maar binnenkort ga ik een welkomstcursus Aalsmeer maken. Dus dan komen ze er zeker in.
1: Leuk.
0: En ook in de quiz.
1: Leuk. Ik doe graag mijn bijdrage als import in ieder geval.
0: Mooi. Maar in ieder geval leuk. En we zijn ook heel blij met jou. Want je bent iemand die waarde geeft. Als ik jou zou moeten omschrijven in 3 woorden. Welke 3 woorden zouden dat zijn?
1: Oi. Ik ben een sociale vent. Ik hou van de mooie kant van het leven. En ik wil ik wil wat voor een ander betekenen. En ik ben nieuwsgierig, laat ik het zo zeggen. Nieuwe dingen.
0: Nieuwsgierig is mooi, daar houden we van.
2: Ja.
0: Toen jij jong was, toen had je natuurlijk je eerste schreden op de ellende waar Dante nu in zit, hè, op school.
1: Ja.
0: Wist je toen al wat je ging worden later?
1: Ik zal je vertellen, ik wilde politieman worden. Ik had 2 problemen. Het eerste probleem is, je moet HAVO hebben toen. En je moet 1,72 meter zijn. Toen, ik weet niet hoe dat nu is hoor. Nou, ik ben begonnen
0: minimaal.
1: Minimaal.
0: Ja, niet precies. Als je precies...
1: Ze hebben meerdere maten uniform. Je moest minimaal 1,72 meter zijn. Ja. Dat waren twee uitdagingen voor mij. Want ik begon op de MAVO. Nou ja, het werd uiteindelijk wel HAVO. Zelfs nog VWO. Omdat ik het simpelweg niet wist daarna. En mijn tweede uitdaging was... Ik had een probleem met groeien. Ik heb een groeistoornis als kind. En ik zou in de basis zou ik 1,50 meter worden. Hmm. Roel van Velsen. Dat principe. Maar dan zonder de muzikale kwaliteiten, zeg ik maar altijd. Ja. En ik heb geluk gehad. Ik heb groeihormoon mogen ontvangen. Dat was voor mij heel belangrijk om de politieagent te mogen worden. Dus die 1,50 meter is uiteindelijk 1,83, 1,82 geworden.
0: Supercool.
1: Ik was de eerste in Nederland. Ik geloof dat er inmiddels 40.000, 50.000 kinderen zich daar mee geholpen mogen worden.
0: Ja. En dat is ook een urtje, dus je zit allemaal gelijk te denken.
1: Ja.
2: Nou...
1: Het komt goed dan. Maar ik heb nog wel wat liggen.
0: Maar zo was heel klein. Het kleinste van zijn team. Maar één keer ging je omhoog.
1: Maar je krijgt zo'n mooie groeicurve. Hè? Krijg je op de lagere school.
0: En je bleef maar laag.
1: Ja, die zou op 1,50 uitkomen. Dat was, en mijn ouders waren lang en groot. En het gewoon een misbakseltje. Laat ik het zo simpel noemen. Dus ik wou politieman worden. Dat was het idee. Ja. En die 1,72 is goed gekomen. Die MAVO-HAVO is goed gekomen. Ik had alleen twee zwagers. Die zaten allebei bij de politie. En zeiden van, nou Jeroen, is leuk dat je het wil. Maar ik weet niet of je daar nou echt een geschikte persoon voor bent.
2: Nou,
1: je bent een beetje te eigenzinnig, eigen gereid.
0: Maar dat
1: dus
0: zijn politie
1: misschien
0: mannen
1: moet je
0: ook.
1: Maar even verder kijken. Dus, en ik denk dat ze daar wel een heel goed punt hadden.
0: Ja.
1: Dus die politieman is het niet geworden.
0: En je hebt ook niet gesolliciteerd.
1: Nee, ik heb MAVO. Ik heb toen
0: ik denk
1: dat
0: ik een hele goede politieman was geweest.
1: Want?
0: Ja, je bent gewoon oprecht volgens mij en nieuwsgierig.
1: Ja, maar ik trek me ook dingen aan. Ik denk dat dat niet zo goed is als politieman. Dan neem je de halve wereld op je schouders.
0: Ja, dat is het.
1: Dat gaat niet zo goed.
0: Ik snap het.
1: Dus, mijn vrouw zegt ook wel eens als er iets gebeurt om ons heen. Waar moet je er niet mee? Weet je dat? Ja. Op zijn gelijk in. Dus nee, het is verstandig dat het niet zo gegaan is.
0: Ja, nou, we hebben een goede politieman eraan verloren.
1: Daar volgens mij.
0: Ja. Maar een stapelaar dus. Uiteindelijk VWO gedaan.
1: Maar we hebben VWO gedaan. Die VWO was puur omdat ik niet wist wat ik wilde. En ik vond het wel gezellig op de KKC. Ja. En toen was ik 21. En toen zat ik met kinderen van 17 in de klas.
0: Ja, maar
1: die
0: een
1: heel stuk slimmer waren dan ik.
0: Oh.
1: Ik denk, dat gaat niet goed. Dus,
0: Maar wel stoer dat je het hebt gedaan. Ik heb altijd respect voor stapelaars.
1: Ja, nou ja, het is een beetje. Het zat niet echt een plan achter, laat ik het zo zeggen. Het ging goed, ging makkelijk. Nou, gaan we door.
0: En lijk je op je vader of op je moeder?
1: Ik lijk heel erg op mijn vader. Ik moet wel zeggen, ik heb mijn moeder vroeg verloren. Ik was 16 toen ik haar verloor.
0: Dat is heel vroeg.
1: Dus dan is het heel moeilijk om te zeggen van, als ik mijn zusters zou, die hebben daar wel trekjes van.
0: Ja.
1: Ik ben een kind van mijn vader, dat is duidelijk.
0: En wat deed hij?
1: Mijn vader komt uit de bouw. Die heeft op de bouw gezeten. Die was het bouwjaar 36. Dus toen hij van school afkwam, was de oorlog net een beetje achter de rug. En moest er de stijgers op. Nederland moest opgebouwd worden.
2: Ja.
0: Gouwe tijden.
1: Hard werken, veel werken. Dat dus dat. Het. En weinig zelfontplooiing. Er moest gewoon arbeid.
0: Ja.
1: Dus gaat die jongen?
2: Ja.
1: Wat is er nou? De ene heb een hoesbui.
0: Ik heb een honingsnoepje voor
1: zit
0: je.
1: Ik nou ja,
2: nee,
1: hier,
2: ik heb niet last van mijn keel. Ik had gewoon even een hikje. Ik weet niet waarom. Het is niet het beste moment. Maar...
0: Gewoon geïntimideerd door onze prachtige gast.
2: Ja.
0: Ja. Nou ja, het is weer leerzaam. Want de wederopbouw, daar slijt je ook van als je heel hard werkt.
1: Ja, bij mijn vader toen, hij is op 55, 56, had je de FUT. Als je dus 40 jaar zwaar beroep had in de bouw.
2: Mm-hmm.
1: Dus dan mocht hij, maar die kon op een gegeven moment zijn arm niet meer optillen. Vanwege de hamer gebruik, dat soort zaken.
0: Ja.
1: Nee, het is andere tijden.
0: En toen jij jong was, hè, je bent uiteindelijk nu een blauwe vis, hè, een marketeer.
1: Ja.
0: Bestond in jouw gedachten het beroep al? Hoe ben je uiteindelijk daar terecht gekomen?
1: Ga ik je vertellen. Ik heb corporate achtergrond, zeg maar een mooi
0: corporate.
1: Woord. Ik was zo'n man met een pak en een das en die reisde de wereld rond. En dat was het leven. En dat heb ik tot mijn 40ste gedaan. Voor in eerste instantie vanaf midden 20 voor Rico. Dat is de kopieer en de printers. Ja. De multinational.
0: Die zit er hier op Schiphol Rijk, toch?
1: Zat ook in Amstelveen, maar die heeft kantoren wereldwijd. En ik deed daar sales en marketing. Afrika, Midden-Oosten, Europa.
0: Dan kom je nog wel eens ergens?
1: Je komt er wel eens ergens. Ja. Ook plekken waar je niet maar zou moeten mogen zijn. Dus genoeg avonturen beleefd.
0: Ja.
1: Dat heb ik gedaan. Toen heb ik daarna een overstap gemaakt naar elektronica bedrijf. Werd ik dezelfde soort functie uiteindelijk verantwoordelijk voor de hele Europa, Midden-Oost-Afrika gebied. En dat bedrijf dat viel om in de crisis in 2011. En toen kwam ik op straat te staan, 41.
0: Wat 40, een cadeautje.
1: Nou, zo dacht ik er niet echt over op dat moment, hoor.
0: Achteraf gezien.
1: Ja, achteraf wel. Ja, weet je, het loopt zoals het loopt. Ja. En daar moet je vrede mee hebben. Ja. Maar het was zeker geen cadeau. Ik was net vader geworden. Oh, dus de verantwoordelijkheid die ligt torenhoog. Ja. En ook naar het bedrijf. Je had een serieuze functie.
0: Ja.
1: En het bedrijf valt door financiële redenen valt dat om. En
0: wie ben je dan nog?
1: Nou, dat is wel de juiste vraag. Ik denk dat dat het cadeautje is. Hè? Wie ben je dan nog? Want als je voor dat soort grote clubs werkt, dan identificeer je jezelf al snel als met de functie die je hebt. Maar die kan door iedereen ingevuld worden. Kun je van mij aannemen?
0: Ik ben heel nieuwsgierig wat de volgende stap was. Maar we gaan nog even naar een muziekje. Daar identificeer ik jou ook een beetje mee. Wat wordt het volgende liedje, tante?
1: Ja, kijk, moeilijk. Waarom kijk je zo moeilijk, man?
2: Nou ja, mijn systeem liep vast. Maar ik heb hier nog een verzoekje van jou staan. Ik heb hier U2 met Beautiful Day. Graag. Misschien was de dag dat je toen ontslagen werd niet zo'n Beautiful Day. Maar...
1: Nou, laten we er elke dag een Beautiful Day van maken. Dat was de gedachte erachter.
0: Amen.
2: Ja.
0: Amen.

0: Dit is,
1: Zullen we die laatste opmerking nog even naar de luisteren, met de luisteraars delen? Dat vind ik wel een goeie. Ja, dat over Harry Styles. Wat was je laatste opmerking?
0: Ja, ieder heeft zijn guilty pleasures natuurlijk. Ieder heeft zijn guilty pleasures. En ik had het er net over. Dat ik ben nu 2 keer aan zijn concert geweest. Ja. En ik heb zo goed gedanst. Het was gewoon zo fantastisch. Ik had een soort pak aan met allemaal glitterdingen. En ik kom nog in huis overal die glitterdingetjes tegen. Want ik heb ook al zijn concerten die er nu te waren, heb ik 2 keer op YouTube gezien en meegedanst. Nou, dat is ook best wel veel.
1: Ja.
0: Dus ik ben, als ik ergens voor ga, dan ga ik er echt helemaal voor. En dit is al een van mijn, is al jaren een guilty pleasure van mij. Hebben jullie toch ook? Ik hoor dat jij ook echt een akoestische man bent.
1: Bands met gitaren, dat is mijn ding, ja.
0: Speel je zelf ook een instrument?
1: Nee, alles
0: instrument.
1: Wel over. Nee, luchtgitaar. Maar voor de rest staat alles daarbij op.
0: Nou ja, we waren bij je leven aangekomen. Je was een man van de wereld. Hè? Wolf of Wall Street-achtig. Je reisde overal naartoe.
1: Zeker.
0: Want als je zoveel werelddelen onder je hebt, dat betekent ook dat je... ik wens je veel collega's.
1: Veel,
0: ook heel veel mensen een setje moest geven.
1: Ja, veel wensen en toen, veel aandacht.
0: Ja, toen werd je kleintje geboren. En toen viel het bedrijf om.
1: Daar viel om, ja.
0: En wat toen?
1: Dan zit je op de bank en dan gaat de wereld door. En dan denk je, waarom zonder mij? Dat is een beetje de essentie waar het op aankomt.
2: Ja.
1: En er gebeurt heel veel in je hoofd. En er gebeurt helemaal niks over van... jongens, ik wil meedoen. Dat heeft ruim een jaar geduurd. En in dat jaar zitten een aantal mensen die je goed kennen... zitten al een beetje te pushen van je moet voor jezelf beginnen. Ga dan voor jezelf beginnen. Ja, je hebt net 15, 20 jaar heel hard gewerkt om ergens te komen. Dus het idee, ik ga voor mezelf beginnen. Ik ga het allemaal achter me laten. Dat was het niet. En wat ga je dan doen? Nou, uiteindelijk zit je op een strand in, ik geloof dat die Ibiza was of zo. En dan lopen de tranen over je wangen onder het mom. Ik heb een beslissing genomen. En ik loop naar mijn vrouw terug. En ze zegt, je gaat het doen, hè? Ik zeg, ja, ik ga het doen.
0: Wat goed.
1: Mooi, hè? En dan slaap je 2 nachten niet. Dat ga ik je meteen vertellen. Want je hebt ruim een jaar frustratie en ellende in je lijf zitten. En dat komt eruit. Want ik ga dit doen. Ik ga zus doen. En ik ga dat. En ik ga de wereld veroveren. Nou, noem alles maar op.
2: Ja.
1: En dat hebben we het over de zomer van 2012 hebben we het dan.
0: Je vrouw zei tegen jou, je gaat het doen.
1: Ja.
0: Wat ging je doen?
1: Ja, dat was de grote vraag.
0: Oh,
1: dat
0: mooi.
1: Was de grote vraag. Maar daar kwam ook een antwoord op. Eerste half jaar bleef ik eigenlijk de dingen doen. Dat is commercieel management is dat. Met een bak aan ervaring. Maar niet de markt. Niet de mensen om je heen waarvoor het interessant is. En dus kom je een beetje op een dood spoor. Ik had geluk bij een vriend van mij op een groot accountantskantoor. En die zegt, help mij alsjeblieft. Jij weet hoe je commercieel aan de weg moet timmeren. Dus ik heb voor hem zijn bedrijf een commercieel plan mogen schrijven. In een half jaar. En dan houdt dat op. En dan kom je op een gegeven moment met je vrouw. En daar is ze weer aan het tafeltje te zitten rond de kerstdagen. Zij is makelaar in Amstelveen. En dit is de crisisjaren. 2012 is het. En die had zoiets over. De woningmarkt stond op dat moment ook stil.
0: Ja,
1: maar zij gebruikte geen social media.
0: En waarom dacht ze dat het bij jou past? Want...
1: Nou, dat zat anders. Ze gebruikte geen social media. En ik kan ze moeilijk van de straat afhalen. Ik zeg maar, pak nou alles aan wat je kan gebruiken. Bijvoorbeeld ook social media. Waarop ze zegt van nou, joh, ik weet niet hoe het werkt. Ik heb er geen zin in. Als iemand dat voor mij gaat doen, vind ik dat prima. En wij keken elkaar aan en dat zoiets. Dit is een businessmodel.
0: Wat leuk.
1: Als iemand dit voor mij gaat doen, vind ik dat prima.
0: Ja.
2: Ja.
1: Dus en dat is een beetje uit de hand gelopen tot de dag van vandaag. Dus ik durf wel te stellen dat ik een van de eerste was in Nederland. Misschien wel de allereerste, ik weet het niet. Die zei van, ik ga het je niet leren, ik ga het je niet uitleggen. Ik geef geen training, ik geef geen cursus. Ik ga het voor je doen.
0: Lekker.
1: En dat is iets dat was voor heel veel bedrijven was dat gewoon de oplossing. Want je geeft het niet aan de stagiaire. De verkoopmanager die is met heel andere dingen bezig. Haal maar zo'n vent in huis die dat voor ons gaan doen. Dus zo is begonnen de Bluefish in 2012.
0: En
1: 14 jaar geleden bijna.
3: En dan heb ik toch nog steeds de vraag. Waarom de naam Bluefish?
1: Bluefish. Tweede. Ik gebruik de naam heel weinig. twee dingen, Dante. Wil je de korte of de lange versie hebben?
3: Doe maar de lange.
1: Doe maar de lange. Het kleuren hebben een betekenis. En rood en blauw. Rood is, zit hem in passie, zit hem in actie. En blauw zit hem in harmonie, samenhang, logica. Ja. Dat zijn de twee kleuren. En als ik met passie aan de gang kan, maar wel met een bepaalde logica samenhang. Dan ben ik als een vis in het water. Dat is een beetje de gedachte achter de Bluefish. En vroeger had je een tv-programma. De goede tijden, slechte tijden werd geproduceerd door Blue Circle. Die stond in een rood vierkant. En die bleef altijd in mijn hoofd zitten. Ik denk, wat is dit, joh? Wat is dit slim? Dus vandaar dat het blauw-rood, dat heb ik een beetje vastgehouden. En de vraag komt na 14 jaar nog steeds op tafel. Dus het werkt. Ik vind het prima.
0: Het werkt ook echt. Want ik moest de hele tijd bedenken van, hoe heet ook weer zijn bedrijf?
1: Ja.
0: En dan begin je natuurlijk eerst met een blauw visje te bedenken.
1: Ja.
0: En dan dat het dus in rood is.
1: Ja, maar ik heb wel zoiets, nu 14 jaar na dato. Als ik nu opnieuw zou moeten beginnen met de kennis van nu. Had ik mijn bedrijf niet anders genoemd dan mijn eigen naam.
0: Oh ja, ik snap het.
1: Dat vind ik essentieel. Ze moeten Jeroen kiezen.
3: Ja.
1: Blauw vis zegt niemand wat. Dus dat is wel iets wat ik in mijn achterhoofd heb. Of wat jij doet, puur. Ja. Dat staat ergens voor. Blauw vis staat natuurlijk helemaal nergens voor. Maar puur staat wel ergens
0: maar
1: voor.
0: Maar je hebt wel een emotie die bij je past. Je hebt gewoon een eigen emotie.
1: Ja, maar ik krijg niet altijd de ruimte en de tijd om het uit te leggen.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat
1: zoals
0: is waar.
1: Ik die hier in het van puur krijg.
3: Nee, ja.
0: Toen wij voorgesprek hadden, toen zei je van ja, maar het internet is zo'n fijne wereld. Wat is het internet voor jou?
1: Onbeperkt. Onbeperkt. En ik hou me een tijdje bezig met AI, en dan het visuele gedeelte, het AI-video. Alles kan. En als je creatief bent, je bent ondernemend. En het idee dat je in een omgeving terecht bent gekomen waar alles kan. Ja, dat is waanzinnig. Daar lig je s'nachts wakker van. En jezelf een beetje hongersdol wordt.
0: Dat zijn de leukste mensen die s'nachts wakker liggen op hun eigen ideeën.
1: Ja, ik kan
0: ook
1: dit jaar, maar als ik het zo doe, kan ik het zo. Dat is een beetje raar. Dus zeker dat AI-video, dat heb ik redelijk in de vingers nu. Ik ben er al 3 jaar mee bezig bijna.
0: 3 jaar al?
1: Ja, zeker. Ja, ik was voorop. Ik had echt zoiets, dit is mijn ding, hier geloof ik in.
3: Ja.
1: Dus dan, je hebt wel wat vlieguren te maken, wil je komen waar ik vandaag de dag sta. Maar als je dan zoiets, oh, maar kan het ook zus, maar dit kan ook. En als ik zat naar het plafond te kijken, s'nachts, ga alsjeblieft slapen. Je gaat je horensdol van jezelf. Dus.
0: Maar hoe leuk is het niet om iets te vinden wat waarbij je wakker van ligt.
1: Geweldig.
0: Ik volg je natuurlijk al een tijdje.
1: Ja.
0: En ik heb dingen bij jou gezien. Hè. Op een gegeven moment heb je heel veel dingen al gezien in je leven.
1: Ja.
0: Hè, op een gegeven moment zat ik een videoclip te kijken. Was niet van jou, maar ik zag een bosje bloemen dat in de fik stond. Denk ik, oh ja, dat heb ik nou nog nooit gezien. Voor de rest heb je alles gezien, maar een bos bloemen die in de fik staat niet. Maar toen ik jouw filmpje zag, toen dacht ik van, nou, dit heb ik echt nog nooit gezien.
1: Welke is dat?
0: Het was dat alle ondernemers in Amsterdam werden geïntroduceerd. Dus je ging hun winkels binnen. En er waren allemaal rare monsters of zo.
1: Ja, in Oude Dorp. Ik doe de marketing dingen voor het Oude Dorp in Amstelveen.
0: Ja, dat was
1: en ik had allemaal celebrities. Ik had Captain Jack Sparrow, die liep in het museum.
0: Ja.
1: En Spider-Man kwam van van de gevel bij Koudhuis lopen.
0: En dat verwacht je niet van een surfdorpje.
1: Nee, dat was wel een beetje. We hebben wel discussie erover gehad. Want het resultaat is mega. Dat gaat echt door het dak heen. Tegelijkertijd, als je marketeer bent, kun je ook hele grote vragen stellen. Allemaal leuk dat AI, maar zijn wij dit?
0: Ja, heb ik een Spider-Man elke dag op de
1: nou ja, dat is een lunch. Beetje. Dus daar ben ik wat terughoudend in geworden als het gaat voor anderen. Voor mezelf ben ik daar. Ik ben een samenwerking met Amstelveens aangegaan sinds een paar weken.
0: Leuk.
1: Ja.
3: Cool.
1: Ik had gemerkt dat ik heel veel Amstelveense content maak. En er zit een gedachte achter. En dat heb voornamelijk AI-video wordt interessant, vind ik, als je iets herkent en toch verrast. Als je die combinatie weet te maken.
0: Ja, precies.
1: Wat jij ook zegt, het oude dorp. Wat doet Michael Jackson bij de music?
0: Dat vond ik heel leuk.
1: Ja, dat effect. Ja. Dat is leuk om te maken.
0: Want Michael Jackson is al lang uit elkaar.
1: Ik geloof de Spice Girls. Ik weet het allemaal niet meer. Ik heb genoten.
0: Hoe lang doe je erover om zo'n filmpje te maken? Of is dat het geheim van de Smit?
1: Nee hoor, weinig geheimen. Ik denk dat wat je ziet in zoiets. Ik ben er twee avonden. Dit doe ik 's avonds. Overdag heb ik mijn bedrijf.
0: Ja.
1: 's avonds, ik kijk geen televisie, dus ik zit achter een laptop dit soort dingen te doen. Ik denk dat ik er twee avonden over doe. Maar als na twee avonden leg ik hem weg. Na twee avonden leg ik hem weg en aan een aantal weken laat ik hem liggen. En dan pak ik hem er af en toe bij en dan ga ik knutselen. Dit moet korter, dit moet langer. Die stappen zijn niet goed, dat wil ik anders zien. En dan zie je dat je na een aantal weken een totaal andere productie overhoudt. Dan dat je in eerste instantie voor ogen had. Dat is het mooie van het proces. Ga er een maand mee knutselen, een beetje langer, een beetje korter. En dan wordt het interessant.
3: Ja.
2: Jongens.
1: Muziek.
0: Dit moeten we vaker doen, dat ik gewoon ga hoesten. Mm. Want daardoor intropeer ik mijn gasten niet. Dit is echt perfect.
1: Jij doet zo'n beweging. Ga door, Jeroen. Ga door. Nee, dat doet ze niet.
0: Nee. Maar, kijk, en wat je net al zei. Ik ben er dan twee avonden mee bezig. Maar dat is het natuurlijk niet. Het is net als balletdansen. Je hebt er daarvoor zoveel tijd al ingestoken om op dit niveau te komen.
1: Ja.
3: Ja. Ja,
0: nee, dus dat is wel echt heel tof. Overdag heb je je bedrijf, zeg je. Ja. Je beheert 30 accounts.
1: Ja,
0: zei jij net?
1: Ja, ik heb er 30, maar actief zijn er 15 tot 20. Een beetje afhankelijk van.
0: We gaan zo lekker naar muziek luisteren. Heb je dan zometeen 3 tips voor de mensen die thuis zijn? Wat betreft social media.
1: Tips voor?
0: Voor mensen die een social media account hebben.
1: Oké.
0: Niet eens voor het bedrijf, maar misschien voor zichzelf.
1: Mag ik even denken?
0: Daarom hebben we muziek.
1: Heel goed.
0: Dank je.
3: Ja, nou dan zijn we terug. Nou, Liveblad.
4: Al 30 jaar jouw bron uit de regio. Dit is Radio Aalsmeer.

0: Dit was Live Blood hier op Radio Asmer.
1: En wat zijn ze toch goed. Ik krijg gewoon weer kippenvel als ik dit hoor.
0: Ja.
1: Ja, ik ben echt groot fan. Groot fan. En van de buurt. Hyperlokaal.
0: En van de buurt, ja.
1: Ja.
2: Dat is uit de weg, hè, heb ik begrepen.
1: Ja.
2: Ja, ik leer.
1: Ja, maar de cursus komt eraan.
2: Ja, nee. Ik ga
1: als mijn zoon weer op vakantie gaat, dan ga ik die maken. Ja, we zijn beland nu bij het heden. We hebben het over het verleden gehad. Ja. Maar ja, de toekomst. Waar gaat het allemaal naartoe? Wat hoop je nog? Wat zijn je dromen voor de toekomst?
2: Wat zijn mijn dromen voor de toekomst? Ik ben een gezinsman, ik ben een familieman. Dus dat is het allerbelangrijkste. Dat het allemaal gaat zoals je wenst dat het gaat. En dat het allemaal ontwikkelt zoals het mooi ontwikkelt. Ik heb wat serieuze gezondheidsuitdagingen gehad. Zeker het afgelopen jaar. En dat gaat hartstikke goed. Dus dat zijn de dingen eigenlijk. Ja. Laat dat het belangrijkste zijn. En de rest, ik stop genoeg tijd en energie in mijn winkel. Ik denk dat ik iets kan wat niet heel veel anderen ook kunnen. Dat komt wel goed. Daar maak ik me niet zo druk om. Ja. Alleen, gezondheid. Ik heb een open hartoperatie achter de rug.
1: Ja, ik zag het. Je was net even Superman.
2: Ja, ik deed even Superman om indruk te maken.
1: Waren ze er op tijd bij?
2: Dit was al langer bekend. Dit was al langer bekend. Het is een beetje inherent aan dat groeiverhaal wat ik zei.
1: Toch?
2: Dat, ja,
1: toch?
2: Past erbij. Dat de oorzaak zit ergens anders, maar de gevolgen horen zijn hetzelfde.
1: Wat een gezeik.
2: Ja, het is zo.
1: Ja,
2: ik kan elkaar mijn schouders op. Het is zo. En ik ben ongelooflijk blij dat ze me kunnen helpen.
1: Ja.
2: Ik leef in een land waar dat kan. En ze kunnen je helpen. Ik vind het allemaal prima. En ik wist het al een tijdje dat dat moest gebeuren. Ja. Het is wel meteen de XXL-uitvoering. Dus helemaal open geweest. En dat is niet zonder risico. Dat vooropstellen. Dus het zijn spannende tijden. En het is nu rustiger. Dat is ook wel eens even lekker. Dat
1: hoe lang geleden hebben ze dat gedaan?
2: Vorig jaar, rond deze tijd. Half april vorig jaar.
1: Pittig hoor. En ook omdat je weet van, je gaat richting de slager. Hopen maar dat het...
2: Ze vertellen een jaar van tevoren... het is niet goed, we gaan ingrijpen. Je hebt het over je hart. Dat is zo essentieel.
1: Ja, je kan niet zonder.
2: Dan krijg je zo'n angst van je lijf. Dat is ongekend. Dus je bent eigenlijk richting die operatie... Dat duurt 14 maanden in mijn geval.
1: Ja.
2: Ben je eigenlijk de hele dag mee bezig. Als
1: belachelijk eigenlijk. 14 maanden lang stress. Nee. Nee, maar ik gun het je niet. Het is gewoon verschrikkelijk.
2: Ja, ja, maar weet je, ze kunnen je helpen. Ja. Dus ik vind het lang prima.
1: Ja.
2: Zo is het gegaan. En er is geen blauwdruk voor. Er is geen gebruiksaanwijzing. Zo is het gegaan. Ja. Prima. Ja. En ik ben er nog. Ja. Maar het is stevig. Fysiek en mentaal. Het is serieus. Dus, en dat betekent dat als je er doorheen komt. Wat het geval is. Ja, die Beautiful Day van de U2, daar komt dat vandaan, weet je. Laten we ervan genieten en we hebben het goed met elkaar, we hebben het leuk. Laten we niet te veel zeuren over onzin dingen die het allemaal niet waard zijn. We maken er een mooie dag van.
1: Jongens, wat is dit toch een fijne uitzending. Wat ben ik blij met jou.
2: Dank je, ik vind het ook gezellig.
3: Ja, ik ook.
1: Dus eigenlijk zeg van, we hebben het leuk, gewoon niet zeuren. En maken gewoon een mooie dag van. En dat is eigenlijk, wat heerlijk.
2: Hier is er niet voor nodig hoor.
1: We hebben een traditie bij Radio Asmeer dat we ook huiswerk geven aan de luisteraar. Want die heeft het nog niet druk zat. Vaak is het zo dat soms even iemand jou moet een tip moet geven over iets wat je hebt gezien of wat je hebt gedaan of hebt gehoord. En daar gaan we het dan zo meteen lekker naar de muziek over hebben. Want huiswerk moet gedaan worden zo in de examenweek.
0: Ja, klopt.
2: Kijk er moeilijk bij, Bande.
0: Huiswerk. Nou, Annemarie, wat wil jij nou heel graag horen?
1: Oh, ik ben dol op onze traditie. En dat is de leukste juf van Aalsmeer. Ze heet Merel. Ja. Ze ziet er ook nog leuk uit. En die heeft een prachtige stem. En dit is het liedje Autumn Leaves.

0: Nou, zoals bijna elke week hier, Merel.
1: En het leuke is, Jeroen, dat dit is dus zijn oude juf. Hoe leuk is dat niet?
2: Ah, oké. Okay.
1: Dat is toch extra leuk? Dat is toch extra leuk?
2: Vind je het ook leuk, Dante?
0: Nou, kijk, het ding is dat Anna-Maria een of andere obsessie hiermee heeft.
2: Ja.
0: Nou, ik vind het ook een
2: met
0: mooi
2: jouw
0: nummer,
2: juf,
0: hoor.
2: Dat klinkt heel raar.
0: Ja, dat is zo gek.
1: Ja, maar ik ken haar heel lang al. Ja.
0: Maar dan, ja, nou ja, ik heb het afgelopen...
2: Maak je het op dat jij geen obsessie met jouw juf hebt?
0: Nou, kijk,
1: ze is fantastisch.
0: Ze is fantastisch, dat moet ik toegeven. Okay. Maar het ding is dat ik heb... Het is me gelukt om de afgelopen uitzendingen een keertje geen Merel te draaien.
2: Ja.
0: Maar nu is het toch weer...
1: Ja. Right in your face. Ja, ja, dat zijn sommige dingen moeten gewoon eventjes. Ja, ja, sorry. Net als dat we ook altijd huiswerk moeten geven. Wat zullen we doen? Wat heb je voor leuk huiswerk?
2: Wat verwacht je?
1: Wat we altijd doen is aan het einde dan is ons misschien een hele leuke podcast deze week opgevallen. Of een mooi boek. Of misschien een tv-programma. Oh, of een hobby.
2: Ik lees niet. Ik ben echt heel...
1: misschien een nieuwe AI-tool. Dat je zegt van nou, dit is zo'n leuke, lekker ding.
2: Nee, ik geloof niet in de tooling. Ik geloof niet in de tooling.
1: Oké.
2: Ja, dat is mensen denken echt van je moet de tool hebben in AI en de juiste prompting en dan krijg je het gouden wonder.
1: Ja.
2: Dat is niet
1: prompting
2: zo.
1: Prompting is de vraag die aan AI stelt.
2: Ja, nee, dat is niet zo. En wat je vandaag hebt is morgen alweer anders. Dus dat is, ik heb wel eens een keynote gegeven voor 80 man. Dat was in oktober, half oktober. En nog geen maand later stonden de mensen aan mijn bureau van wat jij verteld hebt klopt niet. Want dat wat ik vertelde was allemaal veranderd. Het was allemaal weer overboord. En het was allemaal aangepast. Het was allemaal... Dus dat geloof ik niet zo in.
1: Wat een leuke wereld zit je dan in.
2: Ja, het is het
1: constant
2: gaat snel,
1: veranderd.
2: Laat ik het zo zeggen.
1: Constant veranderd.
2: Het gaat heel snel. Dus, maar dat is wel geweldig.
1: Ja, maar jij zegt dus van luister gewoon lekker veel naar YouTube.
2: Luister lekker naar YouTube. Beautiful Day. Ik heb ooit iemand horen zeggen. Wat ga je vandaag beter doen dan gisteren? Ja. Dat vind ik wel een mooi huiswerk.
1: Dat
2: huis
1: is mooi.
2: Wat ga je vandaag beter doen dan gisteren? Dat is het
1: is
2: van kleine stapjes, hè?
1: Ja.
2: Niet ingewikkeld.
1: Ja, en als je dat gewoon een hele jaar door doet, dan ben je al heel veel beter dan het begin.
2: Ander verhaal. Ik heb vanmorgen een schoonvader van een vriend van mij begraven. En ik had een hele goede klik met die man. Ik vond een bijzondere man. En dan krijg je de foto's te zien en dan krijg je de verhalen van zijn kinderen, van die vriend van mij. En het kan zo simpel zijn. Het kan zo simpel zijn. Wees goed voor elkaar. En doe vandaag iets meer dan gisteren. En ja, wat dat betreft, de man was daar een uitblinker in. Ja. Dat bleek uit alles. Ja. Dus dat vind ik wel een mooie gedachte voor vandaag. In loving memory of Aalt.
1: Nou, dank je. Dit vond ik ook...

0: Wat prachtig. En ook zo vers. Ja. Want het gaat allemaal zo voorbij.
1: Ja.
0: Het gaat allemaal zo voorbij.
1: Ja,
0: ja, ik heb een wat saaier huiswerk. Oh. Ik zal het even erbij pakken, jongens.
2: Een boek.
1: Huiswerk.
0: Dit is al het 17e boek van haar dat ik lees. Het 17e boek. En ik heb er vandaag weer 3 gekocht.
2: En nog drie.
0: Het zijn dikke pillen. En ik ben nog niet aan het einde. Dit is alleen maar. En ja, zij ziet er ook prachtig uit, jongens. Het is voor de luisteraar Sarah J. Maas. En dit is dan de Throne of Glass novel. En dan moet je zien hoe ze eruit ziet. Nou, echt een super coole, stoere vrouw.
1: Is dat belangrijk?
0: En ja, ze is belangrijk voor mij.
1: Nee, of hoe ze eruit ziet.
0: Nou.
1: Want je zei, je had het ook net over juf Merel, dat hij er zo mooi uitzag.
0: Ja, ik ben Italiaans.
1: Ja.
0: He, dus
1: de schoonheid van het leven.
0: Esthetisch is best wel belangrijk voor mij.
1: Ja.
0: Want dan geniet ik er extra van. En
1: weet je wat ik
0: het hoeft, waar, het hoeft, niet, het hoeft over, niet per se, hè?
1: Weet je waarom ik erover begin?
0: Ja, vertel.
1: We willen zo naar die gelijkheid toe.
0: Ja.
1: En ik hoor je alleen maar over de schoonheid van vrouwen.
0: Ja, prachtig toch?
1: Nou, vind ik van niet.
0: Oh, vertel. Want, nee, maar ik hou
1: vind
0: ook
1: dat het niet mag uitmaken. En ja, als je die uit. Als je, deze valt bij mij in de categorie powervrouw.
0: Ja.
1: En als je dat niet bent, dan als je geen powervrouw stempel hebt. Ik ga even chasseren hoor.
0: Maar ik vond Harry Styles ook een lekker ding.
1: Ja, dat zei je. Ja, dat klopt.
0: Dus ik hou gewoon van goed gelukte dingen in het leven. En het kan een cupcake zijn.
1: Nee, mooi.
0: Maar het kan ook een mens zijn.
1: Ja.
0: En vaak is het zo dat. Ja, ik ben bijvoorbeeld ook helemaal weg van Hilary Mantel. Okay. Dat is ook een hele goede schrijver. Maar ja, jammer genoeg bestaat ze niet meer. Maar ja, weet je, daar wil je geen plaatje van zien van Hilary Mantel.
1: Okay.
0: En ja, ik was mijn boek aan het aanprijzen.
1: Sorry.
0: We hebben nog één minuutje. En zij. Al haar personages zijn ook echt van vlees en bloed.
1: Ja.
0: De vrouwen menstrueren ook. He, dus het is gewoon echt. Hoewel het een fantasy serie is. Dus ja, eigenlijk alles van Sarah Maas wil ik aanraden. Huiswerk.
2: Ja.
0: Dante.
2: Mijn huiswerk. Oh god. Nou, kijk,
0: god.
2: Ik denk er nu al.
1: Gij zit aan het afbouwen met school.
2: Ja. Maar net mijn schooljaar voorbij, Anna-Maria, begin je weer over huiswerk.
0: Ja. Wat voor leuke dingen heb je de afgelopen week gedaan? Dat je denkt van, nou, als je dat zou doen, luisteraar, dat zou echt helemaal te gek zijn. Of was het echt kommer en kwel?
1: Wat ga je van de zomer doen?
2: Wat ik van de zomer ga doen? Ja, met vrienden afspreken.
0: Vriendschap.
2: Vakantie. Vriendschap. Nou, kijk, wat ik aan het begin van deze uitzending al wel al zei, buiten de uitzending om maar tegen jou. Maar dat ik dus inderdaad voor school naar een andere school ben gegaan om te gaan doen wat ik leuk vind. Ja. Ik denk dat het ook belangrijk is. Kijk, voor ook mensen die dus binnenkort natuurlijk hebben. Zorg dat je goede cijfers haalt op school. Maar zorg dat je niet helemaal opgezogen wordt door school. En dat je nog wel leuke dingen doet.
0: Wat een wijze uitzending.
2: Dat ik is hoop dat het eerste in me opkwam nu. Maar
0: ik hoop dat je hebt genoten, luisteraar. Het was een heerlijke uitzending. Tot volgende week. Terugluister kan altijd op radioalsmeer.nl.
1: Het licht gaat ook meteen uit.
2: Ja.
0: Blijf jezelf, blijf puur.
3: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de 2 concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog twee fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon. En dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
3: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
5: Radio Aalsmeer Politiek. Met Sam van Hest.
6: En een goede avond, luisteraar. Inderdaad, Radio Aalsmeer Politiek, maar wel een wat andere dan u misschien gewend bent. Want tot op het laatste moment was het onduidelijk of ik nog iemand had. En gelukkig was er iemand die mij uit de brand hielp door op het laatste moment alsnog zijn opwachting hier te komen maken. Want waarom niet, laat ik zeggen, de gebruikelijke gasten? Nou, omdat we in een periode zitten waarin coalitievormingen plaatsvinden, waarbij er ook nog mensen waren die ik graag uitgenodigd had die in het buitenland verkeren op dit moment, juist omdat er nu op dit moment toch vrij weinig, laat ik zeggen, op het politieke vlak te verwachten is. En uiteindelijk, er was niemand, maar ja, ik bedoel, je kunt wel zeggen van er is niemand. Er komt natuurlijk altijd wel iemand wel die zich meldt en dat vind ik ontzettend leuk. Want ik heb als gast Joop Kok. Joop was er vorige week ook samen met Jaap Overbeek en Wilma Alingscheltema. Nou Joop, fijn dat je er bent. Dankjewel voor je snelle reactiekomst enzovoort.
1: Ja, ik zag het pas op het laatste moment. Want ja. ik kijk nauwelijks op dat apparaat van me. Nou, maar ja. Goed. Dus,
6: Ik zal niet zeggen hoe laat het gisteravond was. Maar dat ik het zag. In ieder geval, maar ik vind het fijn dat je er bent. En goed dat ik dat nu weet. Want voorkomend geval ga ik je dan bellen. Maar goed, wij gaan ons nog even beramen op datgene waar we u in de komende uur mee willen vergassen. En vandaar dat ik ook ga beginnen met een nummer. Want Dante van het vorige uur bij het Uur van Puur heeft neergezet. This is the life. Nou, van Amy MacDonald. En daar komen we daarna graag bij u terug.

0: Nou, terwijl Joop in beeld is en nog even iets aan zijn haren doet, de luisteraar, gaan we bij Radio als meer politiek het wat breder trekken dan dat u misschien van ons gewend bent. Zoals gezegd, er is eigenlijk niet zo heel erg veel te melden nog, wat je misschien een beetje in de wandelgangen hoort. Maar laten we dus wat breder trekken en wat je ook naar de Aalsmeerse politiek door kunt... breder trekken en door kunt trekken. Dat is een beetje dubbelop. Maar we hadden het even net voor de uitzending over wat er de afgelopen dagen nogal in het nieuws is geweest. En dan denkt u van, ja, is dat politiek? Nou, ik denk het wel. We hadden het over meneer Pols. Boudewijn Pols. Die naam zegt u waarschijnlijk iets. En als het u niks zegt, dan zal, als ik u vertel dat hij bij Milieudefensie heeft gewerkt en één dag bij Tata, dan gaan er misschien nu wel de nodige lichtjes branden. En daar hadden wij eigenlijk wel een mening over, want wij, Joop en ik, hebben toevallig allebei gisteren gekeken naar Pauw en De Wit en Mogree. En daar zat onder andere Sylvana Simons, daar zaten ook de mensen die, laat ik zeggen, aan het... het artikel wat NRC daarover verschenen hebben verteld. En om even voor degene die het niet gevolgd heeft. Meneer Pols is in zijn studententijd lid geweest van een extreemrechtse apartheidsstudentenvereniging. En hij was er ook de leider van. Nou, dat heeft hij ook aangegeven en toegegeven. Milieudefensie was er van op de hoogte. Hij heeft dat niet... kenbaar gemaakt, ook niet toen Milieudefensie dat al wist. Nou, hij maakt de overstap. En dan gaan er mensen in je verleden vroeten en dan komt er zoiets naar boven. Hè? Joop?
1: Ja.
0: Ja. Wat doen we daarmee?
1: En ik denk dat je dat...
0: Sorry, ik heb jouw microfoon nog niet opgestaan. Stom bij mij, dus... Ja, maar nu wel. Ja.
2: Je kunt het vergelijken met hoe wij soms tegen mensen aankijken die merkwaardige keuzes hebben gemaakt in het verleden. Vergeleken bij wat ze nu doen. En hoe ga je daarmee om? Ga je dat, zoals in de Bijbel staat, van de zoon die terugkeert. Hè, en dan eigenlijk tot inzicht is gekomen. Ja. En weer bij de goede vader terechtkomt. Ga je hem zo behandelen? Of blijf je hem alles kwalijk nemen uit het verleden? En wat vooral opviel gisteravond was de wijsheid van Sylvana Simons.
0: Ja. Ja.
2: Hoe zij aangaf van ja... dit geeft ook aan hoe, uit wat voor milieu hij kwam.
0: Mm.
2: Hoe, dat was zo extreem rechts. Dat was gewoon... zo werd er over gedacht. Aan de keukentafel.
0: En dan weer met een paplepel ingegooid.
2: Ja.
0: Ingegooid, hè?
2: Ja. En ik weet nog dat mijn oom... die heeft nog in Zuid-Afrika gewerkt.
0: Mm.
2: Ja, als je die hoorde over de inlandse bevolking daar.
0: Mm.
2: Nou, dat was niet leuk om aan te horen. Hoor. Ja. Zelfs als kind niet. Maar dat was toen normaal. En dat zie je eigenlijk ook bij... we hebben het nog over de Aantjes gehad.
0: Ja.
2: Die dan ooit lid was geweest van de...
0: De Waffen-SS.
2: Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? En er was een naast Sylvana Simons... die hem alle doubts... hoe heet het? Alle...
0: Twijfel.
2: Zij vond dat hij altijd wel bespreekbaar moest maken.
0: Ja.
2: Maar dat het voor haar niet hoefde te betekenen van dat hij niet geschikt zou zijn voor deze functie of wat dan ook. En hoe zouden we zelf gereageerd hebben? En daar wees ook nog een... er zat nog een commentatrice bij. En die gaf een hele goede uitspraak van haar was dan... hij had het kunnen gebruiken om aan te geven... uit wat voor bekrompen milieu hij gekomen was.
0: Precies, ja.
2: En wat hij allemaal had door moeten maken... om tot de nieuwe inzichten te komen.
0: Ja, ja. Want eigenlijk kun je zeggen dat... en ik vind dat we daar allemaal veel te makkelijk mee zijn... met het oordelen over mensen van een ver verleden...
2: Ja.
0: Terwijl je de omstandigheden niet kent, waarbij je... je kunt het veel breder trekken. Ik kijk naar wat je dus ook al zegt van Aantjes uit die tijd.
2: Ja.
0: Nou, ik heb wel eens in mijn lessen ook verteld. Als ik in de tijd in de jaren 30 in Duitsland had gewoond. Dan kan je nog met een hele grote mond vertellen van nou, dat had ik niet gedaan. Ik weet het niet van mezelf. Ik kan misschien ook wel met zo'n uitgestrekte hand gestaan.
2: Ja, heb je...
0: Want je werd... Ik bedoel, de situatie was totaal anders. Het is zo makkelijk oordelen achteraf.
2: Ja.
0: En ik denk dat in de politiek dat ook is moeten afleren... om mensen de maat te nemen over iets wat ze 40 jaar geleden hebben gedaan. Kijk naar wat ze nu doen. Dat vind ik toch veel belangrijker. Ja. En inderdaad, als het echt iets ernstigs is... En dit is inderdaad wat meneer Pols deed, was ernstig. Maar hij heeft er ook in zijn manier van doen later duidelijk afstand van genomen. En dat mag je ook wel meenemen. En daar wordt totaal geen rekening mee gehouden.
2: Ja, ik zou het zelf ook niet geweten hebben. Pierre Tuning heeft er ook wel eens een gedicht over geschreven.
0: Ja.
2: Van waar hij gestaan zou hebben. Dat hij niet voor zichzelf zeker zou zijn geweest.
0: Maar ik denk ook dat als je de nuance wil aanbrengen. Dat je dan ook niet anders kunt, omdat je de omstandigheden niet kent. En je kunt pas oordelen over iets als je de omstandigheden kent.
2: Ja, ja.
0: Dan mag je misschien oordelen. En zelfs dat vind ik nog moeilijk. Maar goed.
2: Ja, hij die zonde.
0: De zonde is.
2: Ja, werpen die eerste steen.
0: Ja.
2: Dat zei mijn vader altijd.
0: Ja, dat hebben we ons thuis ook gezegd.
2: Ja, maar misschien heeft dat die vergevingsgezindheid die we nog hebben... Ja. te maken met ons Roomse verleden.
0: Nou ja, goed.
2: En dat je kan biechten.
0: Ja, wij konden natuurlijk makkelijk biechten. Mijn vader zei vroeger altijd, weet je het verschil... In Venlo, waar ik opgegroeid ben, daar was 96% was katholiek en de rest, althans zijn naam. En dan zei mijn vader, weet je wij een protestant en kunt herkennen als die auto rijdt? Nee, die zit altijd nors achter het stuur en een katholiek die lacht.
2: Ja. We zitten hier wel in een wat protestantse omgeving.
0: Nee, maar bedoel, dat was dus. Maar die zijn natuurlijk veel serieus. Ik ben zelf met een vrouw uit het protestantse
2: nestje. Ja, ja.
0: En die hebben te maken met, laat ik zeggen, het feit dat het wordt je allemaal later aangerekend. En daar waren wij natuurlijk niet. Dus wij konden er makkelijk vanaf. Dat zie je ook weer in de politiek terug. Hè? Wie waren degene die... Ik bedoel, niet voor niks dat ze Limburg zeggen... dat daar nog een beetje feodale toestanden heersen.
2: Ja.
0: Omdat het was het ons kent ons. En wij regelen dat onderling nog wel.
2: Ja.
0: En kijk naar bijvoorbeeld de LTO-man. Ger nog wat. Die oud-politicus, CDA. Ik ben ook naar staatssecretaris geweest. Maar hij is nu voorman van de LTO. Is ook katholiek. En is ook iemand die laat ik zeggen, dat een beetje in zich heeft. En ja, nou ja, goed, ik bedoel, wat je daar dan verder mee moet, dat weet ik niet. Maar het is een...
2: Ja, we beginnen zo en we komen weer in ons verleden terug.
0: Ja, maar is dat ook niet een beetje logisch als je kijkt van waar moet je uit putten? Als je kijkt, om naar de toekomst toe te kunnen gaan, dat geldt net zo goed in de politiek. Ik bedoel, als je,
2: en dan moet je terugkijken naar het verleden.
0: En pak datgene waar je uit kunt leren om daarmee je toekomst te kunnen beïnvloeden op een positieve manier. Maar ja, goed, dat is...
2: Ik merk dat in de politiek dat duurt heel lang voordat men iets inziet of iets begrijpt.
0: En vaak niet verder dan 4 jaar, hè?
2: Nee, maar soms nog korter.
0: Ja, precies. Ja, nee, dat is het dan. Dus, dat hoop je dan, dat er bijvoorbeeld ook als we straks hier in Aalsmeer met een nieuw college zitten, dat er dan ook daadwerkelijk een college komt wat beslissingen durft. Je mag ze goed vinden, je mag ze fout nemen, maakt niet uit. Maar neem in ieder geval beslissingen die ertoe doen. En maak er niet een beetje een...
2: Maar waar denk je dan aan, Sam?
0: Nou, ik denk aan de pak door op woningbouw. Dat hebben we nodig. Pak door op woningbouw.
2: Ja, maar daar hebben we niks meer zo wat te vertellen.
0: Ja,
2: want dat is Westeinde Driehoek.
0: Ja.
2: Dat is allemaal al...
0: De Oosteinde Driehoek bedoel je? Over de Westeinde?
2: Westeinde Hagen, sorry. Westeinde Hagen en Oosteinde Driehoek.
0: Jij doet het gewoon bij elkaar.
2: Ik gooi het bij elkaar. En... daar liggen alles ligt al vast.
0: Ja, ja.
2: En Kudelstaat is men al bezig met bouwen.
0: Ja,
2: dus daar hoef je weinig nieuws van te verwachten.
0: Maar er zijn natuurlijk nog nieuwe projecten die mogelijk zijn.
2: Ja, maar dat zijn kleine projecten.
0: Ook Kudelstaat Zuid?
2: Kudelstaat Zuid heb je dan nog. En je hebt het centrum van Kudelstaat.
0: Ja.
2: Wat men een nieuw gezicht wil geven. En ook met een wat hogere... aantal hoge percentage goedkope woningbouw.
0: Ja,
2: tenminste, dat is de opzet. Maar ja, ja, gaat nou de ontwikkelaar er wel mee
0: voor. Wat is tegenwoordig goedkoop, hè?
2: Nou, het blijkt dat dat goedkoop, dat is verkeerd woord. Maar laat ik het zo
0: betaalbaar
2: stellen.
0: Betaalbaar.
2: Ja, de goedkoopste woning is eigenlijk niet meer betaalbaar voor een gezin met een gewoon normaal inkomen.
0: Ja.
2: Dat is gewoon het ligt veel te hoog. Dus je kan alleen maar denken aan huur.
0: Ja, nee, dat is
2: en dan, maar dan zit je meer met het punt als je die woningen... als je daarvoor zou rekenen wat ze eigenlijk zouden moeten opbrengen... Mm-hmm. Om al die kosten te dekken...
0: Ja.
2: Dan verdien je er dan verdien je er niks aan.
0: Ja.
2: En dus daar zal zeker de overheid in moeten springen.
0: Mm-hmm.
2: En men gaat er nog steeds van uit... of in ieder geval... dat de overheid... nee, dat de markt dat moet doen...
0: Ja.
2: Maar er zijn daar toch genoeg mensen nu inmiddels van het besef doordrongen dat dat niet gaat lukken. Dat de overheid wel degelijk bij zal moeten springen. En dat was ook de bedoeling van de jongen.
0: Ja, ja.
2: Dat zou gebeuren. Maar er gebeurt nog steeds niks. En hierin als meer. Ja, we zijn natuurlijk afhankelijk van wat ook landelijk gezien aan subsidies of ondersteuning wat daar vandaan komt. Ja, en zolang dat nog landelijk niet geregeld is, verwacht ik hier nog geen...
0: Kijk, marktwerking vind ik op zich niet een vies woord. Maar laten we wel wezen, als je kijkt landelijk, sinds dat de marktwerking is ingevoerd in de politiek, zijn we er niet beter op geworden.
2: Nee, ben ik het met je eens. Op een aantal zaken, daar werkt het uitstekend. Maar er zijn ook...
0: Laat ik zeggen, in het sociale domein.
2: Ja.
0: In de openbare orde, in het openbaar vervoer. Noem al die dingen maar op. Ja. Waarbij je eigenlijk afhankelijk bent van, je bent afhankelijk van derden die iets voor jou moeten doen op een betaalbare manier.
2: Ja.
0: En dat is ouderenzorg. Je kunt het allemaal opnoemen natuurlijk. Kijk. Ja. Niet dat het voorheen allemaal zoveel beter was. Maar ik bedoel, ik denk nou wel bij mezelf. Waarom moest dat ziekenfonds eigenlijk weg? Ik weet nog dat ik in de tijd... Mijn huisarts heette Hogervorst. Hans Hogervorst. Die schreef het exact hetzelfde als de toenmalige minister. Alleen die twee waren tegenpolen, zou je kunnen zeggen. Mijn huisarts noemde hem een boekhouwer. Is geen minister, is een boekhouwer. En we hebben toen met z'n tweeën, ik kom met hem goed door één deur. Dus we hebben toen met z'n tweeën echt nog hele plannen opgesteld. We zijn ook heel ver gegaan. Om, laat ik zeggen, al die plannen van Hogervorst te torpederen.
2: Ja, ja.
0: Is niet gelukt. Want ja, uiteindelijk,
2: had je toch een eigen partij moeten oprichten?
0: Ja, misschien wel. Ja, ik geloof niet dat ik als politiek... Ik ben niet geschikt voor de politiek. Nee. Ik bedoel, lokaal zou het misschien nog kunnen, dat weet ik niet. Maar ik bedoel, al dat gedoe, jongen. Er wordt er gewoon op poppenkast gespeeld daar. Daar kan ik niet zo goed tegen.
2: Ik weet niet.
0: In de zin van, ik bedoel, je kunt. Ik vind het prima dat je met elkaar het niet eens bent. Dat is prima. Maar de manier waarop ze nu in vooral in de Tweede Kamer, er met elkaar omgegaan worden. En dan daarna doen alsof je gezellig een kopje koffie of een borrel kunt drinken. Nou, als je ziet van hoe mensen daar zich... En Wilders is ermee begonnen. Nee, het is niet mijn ding. Ik kan er niet zo goed tegen. Ik vind dat kan ik niet langs me af laten glijden. Dat blijft toch een beetje aan me kleven. Dus dat is niet goed. Dat zou ik niet kunnen.
2: En ja, je bent er wel mee bezig geweest om lokaal ook...
0: Nou, lokaal vind ik het nog wat anders. Dan ik denk dat de lijntjes daar ook wat korter zijn. En je zit ook niet met 150 man. Hè? Je zit, en niet met zoveel tegenpartijen. Ja. Ik bedoel, dat is allemaal, en daar kan je wel eens een keer een meningsverschil hebben met deze. Je kan het absoluut mee oneens zijn. Maar je kunt in ieder geval wel een speaking tone blijven. Alleen op het moment dat het, en dat je zo nu in de maat genomen wordt in een raadsvergadering, is toch wat anders dan wanneer het in de Tweede Kamer gaat. Want daar wordt namelijk, hier hebben we dat veel minder, maar in de Tweede Kamer heb ik vaak de indruk dat ze daar ook vooral willen scoren over de rug van een ander. En daar
2: nou, dat gebeurt hier ook wel. Jawel, maar dan op het dorpsniveau.
0: Precies. Maar ja, goed. Ja. Ja, maar dat is toch minder heftig.
2: Ja.
0: Kijk, de terminologieën die hier worden gebruikt.
2: Ja, ja, wees goed. Blij. In dat opzicht gedraagt men zich nog steeds netjes.
0: Sowieso in Alsmeer, ik vind dat heel bijzonder. Hè? We hebben het daar vorige week ook over gehad. Over dat gedoe bij de jonge heertjes. En dat het eigenlijk doodgebloed is. En dat het initiator daarvan, de initiatiefnemer, ja, is het niet Alsmeer. Er woont er 4 jaar. Die dacht van, nou, ik ga denk ook eens een keer scoren. Ik weet niet, dit is weer een aanname van mijn kant. Hier leg ik me uitkijken met zo'n uitspraak, uiteraard. Maar toch.
2: Ja, maar je weet ook niet hoe ver het. Kijk, dit waren statushouders die we hadden al. Toestemming.
0: Nee, maar laten we wel weer zien. Ook als je door het hele land heen kijkt. Het aantal asielcentra waar de omgeving in het begin misschien wat moeite mee had, maar die uiteindelijk. En dan hoor je, ik heb die verhalen ook gehoord en ik heb ze gezien. Dat mensen met tranen in de ogen staan als de asielcentra worden gesloten.
2: Ja.
0: Omdat het contract voorbij is. En dat ze ontzettend jammer vinden dat ze weggaan, waarbij die mensen ook nog eens een keer een bijdrage leveren aan de lokale economie. En het gros is niet zo vervelend wat hier binnenkomt. Ja, we hebben een paar etterbakjes. Nou, die krijg je dan meteen.
2: Ja, die
0: heb je overal. Kijk maar naar de etterbakjes in Loosdrecht. Of wat zich Defend noemt.
2: Ja.
0: Nou, ze verdedigen geen donder. Ze verdedigen helemaal niks. Ze zijn het alleen maar kapot aan maken. Hmm. Dus ik bedoel, wat die moeten verdedigen, weet ik niet. Maar ja, misschien wat iemand, een zeker mevrouw L. de V. Liedewij de V. Wat die weet op de roep doet er. Dan denk ik bij mezelf van ja, sorry hoor. Maar ik geloof niet dat je helemaal door hebt van waar wij vandaan komen.
2: Nee.
0: Ja, iedereen weet, ik ben een D66er. Er was verborgen verleden van Alexander Pechtold. Nou, die zit ook allemaal in het buitenland. Als je naar al die mensen kijkt, al die echte Nederlanders, die hebben allemaal roots in het buitenland liggen.
2: Ja.
0: Enkele uitzonderingen daar gelaten. Overgrote deel. En met name de mensen die, bedoel, ik weet dat van mijn kant zit de roots bij mij in Indonesië. Ja,
2: ja dat zit ook bij de oma van Wilders is een Indonesische prinses.
0: Ja,
2: maar dan schijn je daar nog oud te zijn.
0: Dat gaat vrij snel.
2: En
0: dan ben je op lokaal niveau bij dat heel snel.
2: Ja.
0: Maudet heeft ook Indische...
2: Nee,
0: Hongaarse
2: getrouwd. Daar hebben we het over.
0: Ja, maar zelfs die man met het snorretje van 33 tot 45, die had ook Joods bloed in zich.
2: Dat wordt toch weer aan getwijfeld. Inderdaad, volgens die acteur die hier toen heeft opgetreden, dat stuk over de.
0: Ik weet niet.
2: En die hier ook nog bij de familie Tas heeft. Altijd hier een onderkomen gehad heeft.
0: Ja, ja, die heeft ondergedoken gezeten hier in de oorlog. Ik bedoel, dat is ook nog iets van. En dat is met zoveel dingen. Ik bedoel, je leest op een gegeven moment iets en je denkt van. Oh, maar eigenlijk moet je tegenwoordig bij alles wat je leest, denk je van. Oh, hoe zit dat? Is dat? Klopt dat eigenlijk wel?
2: Ja, dat moet je ook.
0: Want als ik kijk naar. Noem maar eens het Waarstraat. Er wordt op internet iets. Ik krijg ze nu dan beelden binnen. En ik ben mezelf. Nou, ziet er hartstikke leuk uit. Hè? Dan krijg je iets verder. Dan zie je exact hetzelfde beeld. Maar dan met iemand anders. Dan weet je dus al dat flauwkul is. Maar het gros wat je dus tegenwoordig op internet ziet. Is gewoon nagemaakt. Flauwkul. Onzin.
2: Ja, maar
0: het, dat is, de meeste mensen geloven dat het echt is. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk.
2: Ja, dan, maar dat is allemaal niet nieuw. Dat is al rond 1500. Hè, dan krijgen we de opkomst van Calvijn, van Luther.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar die opkomst hebben we te danken aan onder andere Erasmus.
0: Ja, nee.
2: En die is namelijk... toen hadden we nog... Ja, de mensen moesten alles nog zelf met de hand schrijven.
0: Ja, ja.
2: Dus dat schoot ook allemaal niet op. Maar de kerk was natuurlijk vrij hiërarchisch. En de pastoor had het voor te zeggen. Die gaf ons aan. Ik heb het over ons als mensheid. Ja. Van hoe wij de Bijbel moesten lezen. Zelf lezen deed men niet. En Erasmus, die had een leraar. Een Duitse leraar was dat.
0: Ja, ja.
2: Een gymnasium. In Deventer. Dat was een van de meest moderne...
0: De Goede. Dirk de Goede, toch?
2: Nee. Het was een Duitse naam.
0: Was een Duitse.
2: En die legde uit van... Je moet teruggaan naar de bron. Dus naar de allereerste rollen die er gevonden waren. Waarin de Bijbel verkondigd stond.
0: Ja, precies.
2: En toen kwam hij erachter... Dat er in de Bijbel dingen stonden. Doordat hij het in het Grieks...
0: Ja.
2: Was dat geschreven. Dat heeft hij vertaald ook naar het Latijn toe. Zodat de meeste mensen, als ze doorgeleerd hadden, dan hadden ze ook Latijn geleerd. Kwam hij erachter dat de Bijbel totaal anders in elkaar zat.
0: Wat hij vooral deed was, bepaalde Griekse woorden konden voor tweeërlei uitleg neergezet.
2: Ja, dat gaf hij ook aan.
0: In het begin kon hij met Luther natuurlijk heel goed overweg. En later zijn die eigenlijk uit elkaar gegaan. En vooral Luther, want die wilde heel dogmatisch zeggen van en zo is het en niet anders.
2: Ja.
0: En Erasmus, die bleef de twijfelaar eigenlijk.
2: Ja.
0: Eigenlijk de wetenschapper, want de wetenschap altijd is twijfel.
2: Ja, maar die... Maar die heeft dus toen ontzettend veel invloed gehad op de manier van denken. Want ineens...
0: Ja.
2: Luther was zo bij de hand om dat allemaal te gaan... Om een aantal boeken uit te geven. Ja. 3000 exemplaren, die waren zo verkocht.
0: Ja.
2: 3000 bijbels. Nou, dat gaat natuurlijk van de een op de ander. Ja. En ineens begint men na te denken over... Oh, wacht even jongens. Het zou wel eens helemaal anders in elkaar kunnen zitten.
0: Ja, ja.
2: Dus die hele wereld is daardoor veranderd. De hele manier van denken.
0: Ja, maar het kwam natuurlijk ook... Ik bedoel, dat Luther zo is opgestaan... was vanwege het gedrag in de katholieke kerk. En vooral daar in Rome.
2: Ja, Erasmus was daar ook op tegen.
0: En die was er ook op tegen. Maar die probeerde op een andere manier, laat ik zeggen... Ja. Aan de kaak te stellen. Maar ja, dat was natuurlijk een zootje daar in dat Rome.
2: Goed. Er waren ongeveer een kwart van de... van de pastoors of van de klerus. Heet dat klerus trouwens?
0: Ja.
2: Nou, die waren getrouwd of hadden een...
0: Die hadden een minnares. Nee, maar dat was ook niet zo gek natuurlijk. Want bedoel, kijk, wij praten over een roeping. Hè. We zijn trouwens wel heel erg politiek bezig nu. Maar goed, maar toch is dat ook politiek. Hè. Ze hadden het over een roeping. Maar laat ik zeggen, in die tijd, en zeker als je van adel was... De oudste zoon die volgde papa op.
2: Ja.
0: De tweede zoon die ging de kerk in. Die werd dus afhankelijk van de hoogte van de adel. De lagere adel begon als bisschop. Dus dat lagere werk dat deed je niet. Je werd meteen bisschop.
2: Ja.
0: Was je echt van de hogere orde. Dan sloeg je die ook al over. Was je meteen kardinaal. Dus je was ook al meteen in staat om paus te worden. Dat was dat natuurlijk in die tijd ook al een beetje. Maar dat was dan ook politiek. Werd dat dan ook besloten van wie de paus werd. Ja, nou ja, goed. Als jij niet uit... En de oudste dochter van die edele, die ging het klooster. Die werd nog.
2: Ja.
0: Nou, en die hormonen, die laten zich dat op. Ik bedoel, ja, ik weet nog in mijn jonge jaren, ik vond het echt wel schokkend toen ik dat voor de eerste keer hoorde. Dat de kloosters in die tijd, dat waren gewoon de... hoe heet dat? De bevallingskamers voor de kraamkamers van de bastaarden. Van priesters en nonnen.
2: Ja.
0: Goed, ga maar na. Ik bedoel, als je het nagaat waar... Ik ben nou een boek bezig over de 12e eeuw in Engeland. Over ook daar de kleren staar.
2: Ja.
0: Nou, de klerenzootje. Alleen maar machtsstrijd. En al die hogere heren, ook die met de prelaten, zoals ze dan werden genoemd, die hadden hier en daar wel een liefje zitten. En het is bekend dat er een Franse bisschop, die is overleden aan syfilis.
2: Ja.
0: Nou, dat krijg je niet als je kuis bent, toch? Hè? Ik weet niet.
2: Nee, via de wc-bril. Ja.
0: Zoals je vroeger ook zwanger kon worden.
2: Ja.
0: Jongen. Nou, luister uit.
2: Nee, maar dit is even om aan te geven. Dat die tijd, hè, rond 1500.
0: Ja.
2: Dat was ook een hele een roerige tijd. En dat was eigenlijk rond 1500. Dames en heren, luisteraars. Ja. Ja. Toen werd hier de dorpskerk gebouwd. Dus die geschiedenis, die ligt hier al.
0: Ja.
2: En
0: ja.
2: En in 1573 hebben wij toen nog hier op het Haarlemmermeer gevochten in de boten.
0: Ja. Je kunt zeggen dat is dan wel van een bepaalde afstand dat we daar nu naar kijken. Hè?
2: Nou, als je dat regelmatig leest en als je als dorpsgids, dan is dat maar een kleine stap.
0: Maar toch, de afstand is er. Want ik ga toch nog een beetje muziek even. Namelijk Bette Midler met From a Distance, oftewel.
2: From a Distance, dit is een zo'n bruggetje.
0: We hadden weer een bruggetje. Nou, luister, even From a Distance en dan gaan we even door.

0: Welkom terug, luisteraar, bij een toch wel wat bijzondere editie van Radio Asmeer Politiek met Joop Kok en ondergetekende Sam van Hest. En we hebben het, we zijn heel breed het eerste half uur van ons programma ingegaan. Dat werd mooi afgesloten met Bert de Midler, die het inderdaad had over The Lord is Watching Us. Nou, Joop, we gaan eens even kijken wat. Wat de Aalsmeerse politiek de komende tijd onze kant gaan brengen. En een van de dingen die wij in de wandelgangen opvingen was dat er toch zeer sterk op gaat lijken dat het college wordt uitgebreid met een wethouder. Daar hadden we het de vorige keer ook al een beetje over. Jaap, die Overbeek, die had al zo van, mot dat. De VVD is toch een partij van niet te veel uitgeven.
1: Ja, en die wil bezuinigen altijd op de, de overheid. Ja. En als ze er dan nu vier willen, dan zullen ze dat toch goed moeten
0: onderbouwen.
1: Ja. En ik weet niet of of een van de drie vorige wethouders overwerkt is geraakt of zo. Of dat er ineens extra problemen zijn. Ze zullen het moeten verantwoorden.
0: Dat lijkt me ook wel helder. En kijk, over twee weken zijn de twee formateurs die zijn dan hier. Sven Spaargaren en Bartke Bout. Ik ben dan zelf niet Erik Verbeek, die is dan de presentator. Maar ja, dat is dan een vraag voor Erik die ze kan stellen. Als blijkt dat, want dan weten we dat, neem ik aan. Ja. Nog twee weken wachten. En dan afwachten van, waar zouden ze dan, laat ik zeggen, de accenten voor gaan leggen? En dan moet ik wel zeggen, en dat heb ik, ik vraag me af of de meeste Aalsmeerders dat ook wel een beetje doorhebben. Dat wij een dorp zijn van 30.000 inwoners met grootstedelijke problematiek op bepaalde vlakken. Ik weet bijvoorbeeld dat er in het gemeentehuis een aantal mensen werken die, laat ik zeggen, kwaliteit hebben die best in een grotere gemeente zouden kunnen werken. Maar die gewoon zeggen van de problematiek van Aalsmeer en de laat ik zeggen, datgene wat zich hier allemaal afspeelt is zo boeiend. Is zo niet voor een dorp van deze omvang. Dat ze daardoor dit toch interessant vinden om hier te blijven.
1: Ja, maar waar doe je dan op met name?
0: Nou, dan doe je dus om. Er zijn een aantal elementen. Dat is allereerst criminaliteit.
1: Ja.
0: Gewoon maffia. Dat is een groot ding. Flora Holland is natuurlijk op zich een economisch element. Wat, laat ik zeggen, ook een behoorlijke aandacht vraagt. En wereldwijd een belangrijke speler is. Dan heb je een buurman die Schiphol heet.
1: Ja.
0: Dan heb je aan de andere kant een plas die Westeinder heet. En de Westeinder is natuurlijk is door zijn ligging en de ligging van het dorp maakt het bijvoorbeeld het verkeerscirculatieplan hier iets wat niet zo heel eenvoudig te realiseren is wanneer je, laat ik zeggen, een plaats zou zijn die een rondweg zou kunnen creëren. Maar dat kan je hier niet.
1: Dwars door de Westeinder heen,
0: ja,
1: hè? Er is ooit een plan voor geweest,
0: dat zal in schoonheid gestorven zijn, denk ik.
1: Nou, Berghoef is daar nog altijd. Die heeft behoorlijk geprotesteerd. De plannen lagen er al. En, tenminste, de schetsen lagen er al. En,
0: het is natuurlijk een. Laat ik zeggen, je zou dan een soort. Tweede krijgen een soort kleinere versie van IJsselmeer en Markermeer of zo.
1: Ja, daar heb je ook zo'n. goed.
0: Dat is op zich is dat natuurlijk. Maar dan blijf je nog altijd met het probleem zitten dat het centrum aan de helft, dat is gewoon de helft, is ingenomen door water. En dat vraagt een andere aanpak. En zeker verkeerstechnisch, dan wanneer je dus, laat ik zeggen, met een echte rondweg zou kunnen gaan werken. Wat qua uitvalswegen, noem het allemaal maar op. Dus
1: ja, zo'n ringweg à la die je in Parijs hebt en in Amsterdam.
0: Exact. Ja, nou, maar je ziet het ook bij meerdere. Bedoel, ga maar naar, weet ik veel waar naartoe, ergens in het land.
1: Ja.
0: Als je over de binnenwegen gaat, kom je bij dorpen en dan word je daar bij de meesten word je rond het dorp geleid.
1: Ja.
0: En dat kunnen we hier niet, want dat hebben we niet. En dat, dus je hebt ook, laat ik zeggen, de helft van de post, de mogelijke uitvalswegen die je zou hebben in zo'n situatie, die kennen wij niet. En dat maakt de problematiek ook op dat vlak veel ingewikkelder. En ik pak het punt van de 196, de
1: burgemeester Kasteleinweg.
0: Burgemeester Kasteleinweg. De 196. Nou, de rotondes. Als ik dat dan ook weer lees van mensen die dan roepen van ja, we moeten terug naar wat het was. Beste mensen, zijn we vergeten dat er in die tijd ook dodelijke ongelukken waren doordat die verkeerslichten niet altijd werden gerespecteerd.
1: Ja.
0: Als wij ons gewoon houden aan de regels die er zijn, dan komen we al heel eind. Maar ja, als je daar eens een keer, dat is hetzelfde als die man met dat verschrikkelijke ongeluk. Wat was dat in België? Oh, ik red het nog wel. Even langs de spoorweg. Ja, gegrepen door met zijn busje. Gegrepen door de trein en zelf dood. Maar ook nog twee kinderen en een begeleidster.
1: Ja,
0: dat bedoel, ja, als je niet aan de regels houdt.
1: We zitten hier met het punt, trouwens ook. Maar we waren eigenlijk je was eigenlijk aan het uitleggen, Sam. Ja. Van wat het aantrekkelijk maakt om dan hier alsnog te blijven als ambtenaar.
0: Ja.
1: Vanwege de ingewikkelde problematiek waar je mee te maken hebt. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen.
0: Ja.
1: Maar nu komen we ineens weer bij andere onderwerpen. Ja, maar goed, de burgemeester Kasteleinweg, laat het daar dan. Maar ik ben het met je eens wat je daarover zegt. Van, de burger heeft daar een hele andere. Tenminste, wat. Als ik de burger hoor, dan is het alleen maar schelden dat het niet deugt. En zus en zo. En dan heeft men het over van ja, er moet eenrichtingsverkeer voor de fietsers. En dan vergeten ze dat ontzettend omrijden is, zodat niemand dat gaat doen.
0: Precies.
1: En dat is al 3 of 4 keer is dat al aangegeven en beschreven dat een onzin verhaal is. Maar als je dan daar tegenover het verhaal hoort van wat dan uit het gemeentehuis komt. Dat is, en dat is gebaseerd op onderzoeken, dat het allemaal wel meevalt. Dat het lang niet zo ernstig is zoals men denkt dat het is.
0: Maar dat,
1: en dan zegt men, maar de verhalen van de politie die zijn niet in overeenstemming met de ambulance. Alsof dat expres gebeurt. En dan denk ik, dan wil ik wel eens weten wat de verschillen zijn qua uitgangspunt. Hè? Want bij de ene wordt misschien, als er dan een krasje opkomt op een auto, wordt dat al genoteerd. En bij de ander, laat maar gaan. Dan moet eerst die auto helemaal in elkaar zitten. Hè? Dus, zodat je tot verschillen kunt komen. Hè? Dus eigenlijk de goede kennis of dat goede inzicht van waar we het eigenlijk over hebben, dat ontbreekt. En omdat iedere keer als er wat gebeurt en die ene scheet die gelaten wordt, die wordt ook meteen tot een onweersbui.
0: Laten we wel wezen, dat gebeurt natuurlijk eigenlijk overal. Hè? Want het is, en dat vind ik ook in een van de. Er wordt iets gezegd. Als je kijkt, en dat is ook hier lokaal en dat is landelijk ook zo. Als de pers een kop heeft en weet ik veel wat, dan wordt er op gereageerd door de politiek.
1: Ja.
0: Pardon, daar bent u niet voor politiek. U moet niet reageren op koppen van kranten. U moet beleid uitvoeren. En zorgen dat het beleid wordt gecontroleerd. Dat is je functie. Dat zijn we lang vergeten.
1: Ja, maar
0: is dat zo? Als ik dat zo zeg, ben je dat dan? Denk je dat? Dat is wel eens het gevoel dat ik dat heb, hè? Er wordt geen beleid meer gemaakt. Er wordt gewoon ad hoc geanticipeerd op datgene wat er door de kranten wordt geschreven. Met andere woorden, de pers is meer politiek dan de politiek zelf.
1: Er is veel te veel op de media gereageerd. Dat vind ik wel. En de media is daar ook bewust mee bezig. Als je kijkt naar de Telegraaf. En bij Eva zit altijd weer die slusher.
0: Ja. En dat gezicht.
1: Die winter.
0: Dat gezicht alleen al van die man. Als er iemand iets zegt waar hij niet mee eens is. Dat arrogante bekkie.
1: Ja.
0: En dan zorgt hij de wijze de pracht heeft. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, dat moet je zelf weten. En ik
1: mis dan.
0: En dan zeg ik altijd van. Dan krijgt links de schuld en rechts heeft het gedaan. Zoiets zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ik.
0: Maar ja, goed, ik bedoel nog.
1: Dat de media links, dat is al lang voorbij, mensen. Maar ik mis dan wel vaak gewoon de. Mensen die echt kennis van zaken hebben.
0: Ja,
1: en daarover praten. Zoals je een Beatrice de Graaf hebt, bijvoorbeeld. Ja, die heeft kennis van datgene waar ze het over heeft. En daar kun je wat van leren en van opsteken.
0: Nee, maar daar hebben we er gelukkig nog wat meer van.
1: Kijk, ja, gelukkig wel.
0: Ik ben ook nog wat andere dingen aan doen.
1: Maar ik zie het.
0: Ja, je moet ze nu dan even kijken. Ja, precies, die zag ik. Ja, nee, maar het wordt te vaak in mijn ogen neergelegd als een mening die er al dan niet toe doet. En je moet ook wel eens een keer kijken van. Feiten zijn geen meningen. Hè? Feiten liggen erg. En daar kun je honderdduizend keer van zeggen van dat het een wel of geen jouw mening is, maar een feit kun je niet weerleggen. Maar dat wordt ook tegenwoordig veel te snel gedaan, ook in de politiek. Nou zit jij te kijken van, Sam, waar heb je het over?
1: Ik denk dat ik wel begrijp wat je bedoelt. Van, ja. Ik hoorde ook pas nog een de vaderlandse filosoof.
0: Ja.
1: Filosofie, dat is ook een manier van redeneren. En een opbouw van een verhaal. Die legde heel mooi uit zoals zij haar vak zag. He, dat je met allerlei gegevens komt. En tegenspraken probeert hoe moet je dat zeggen?
0: Te duiden?
1: Te duiden.
0: Ja.
1: He, want ook de feiten, daar moet je weer een duiding aan geven.
0: Ja.
1: En zij bouwt eigenlijk zo'n heel verhaal op, al duidend. Mm. En dan komt ze tot een mening.
0: Ja.
1: En dan zegt ze, ja, met die mening hoef je niet eens te zijn. Mm. Maar die kan wel aangeven waar die vandaan komt, waar die op gebaseerd is. En dat is, ik probeer dat ook voor mezelf dan wel zo goed mogelijk te doen. Met alle gebreken en tekortkomingen die er daarbij zijn. Maar waar ga ik nu naartoe? Oh ja, om tot datgene te komen wat jij aangaf. Je hebt meningen en feiten. Maar meningen kunnen wel op feiten gebaseerd zijn.
0: Ja, nee, maar
1: en daar gaat het om.
0: Ja, precies. Maar op het moment dat je dat dus doet, dan kun je het ook onderbouwen.
1: Ja.
0: Maar ik zie tegenwoordig en ook in de politiek veel te vaak dat er maar wat wordt geroepen zonder dat het echt wordt onderbouwd.
1: Ja.
0: En dat is landelijk zo, maar dat gebeurt hier in Asmeer ook nog wel eens.
1: Ja, dit is goed.
0: Ja. Maar ja, daar kunnen we dus nog een hele discussie over voeren. Daar hebben we lekker geen tijd voor. Nog een laatste.

0: ja,
1: en, betrokken worden.
0: En daarna is natuurlijk ook de vraag van... Kijk, ik weet dat Judith Kees van Flora als meer, die heeft heel nadrukkelijk gezegd van wij zijn de grote winnaar, maar we hebben 3 zetels gewonnen. Nou, dat vind ik erg kort op de bocht. Ze hadden er 2, ze waren afgesplitst inderdaad. Ze stonden met 0 officieel in de schijf, maar ze zaten in de raad met z'n 2. En daar hebben ze 3 jaar gedaan. Dus ik bedoel, dan moet je niet gaan zeggen dat je er 3 gewonnen hebt. Dan heb je er 1 gewonnen. Dus dat is nog altijd een felicitatie waard. Maar het is natuurlijk niet zo dat ze er 3 gewonnen hebben. Maar het is natuurlijk wel zo dat zij qua aantal wel degelijk ook, laat ik zeggen, ja, zij hebben erin gewonnen. Je kunt zeggen, D66 1 verloren, dus CDA 1 verloren. Ja, waarom, en dat er dan ook in dat verslag van Dirk van der Zwaard staat, van dat er dan nog eens een keer naar Flor Elsmeer moet worden geluisterd of zo.
1: Ja, nee, achteraf.
0: Achteraf, ja. Dan denk ik bij mezelf van, ja, maar sorry, wat
1: dat weet ik niet.
0: Welke toegevoegde waarde heeft dat?
1: Dat weet ik ook niet, zoals je nu kijkt naar de huidige regering. Er mogen andere partijen even bij aanschuiven om dingen te corrigeren.
0: Ja, ja. Ja, ik vind het een leuk experiment daar, maar...
1: Maar goed, maar terugkomend in Aalsmeer.
0: Ja, heel goed.
1: Ik denk dat men afgaat op hoe momenteel de drie mensen functioneren als wethouder. En dat betrouwbaar is gebleken. Ja, ja. Dat men op elkaar aan kan.
0: Men kent elkaar.
1: En dus dat...
0: Het heeft dan zeker als voordeel natuurlijk dat je in ieder geval al weet van hoe je met elkaar om kunt gaan. Dus laat ik zeggen, een inwerkperiode die is dan minder lang.
1: Ja.
0: Ze zullen ongetwijfeld, als er nog een 4 erbij komt, zullen ze natuurlijk een beetje... Ja. Overigens, ik heb wel in de wandelgangen gehoord dat als er een 4e komt... Dat in ieder geval geen lokale zal zijn. Of dat waar is, weet ik niet hoor.
1: Ik had al gedacht aan Nanda. Gezien als wethouder.
0: Ja, oké. Ik denk dat Nanda zeker daar geschikt voor zou zijn. Ik weet niet of ze het wil.
1: Ik denk het niet.
0: Dat denk ik namelijk ook. Ja. Maar laat ik het zo stellen dat binnen alle partijen die ik nu zie... Dat er, laat ik zeggen, die dus in de raad zitten, dat ik daar niet iemand zie die kwalitatief de functie zou kunnen hebben van. De kwaliteiten heeft om een goede wethouder te kunnen zijn.
1: Nee.
0: Maar goed, ik bedoel, misschien zeg ik nou weer een paar dingen te veel.
1: Nee, helemaal niet. Ik zie dat ook niet direct.
0: Ja. Maar goed, dat moeten we maar afwachten hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Ik moet trouwens ook zeggen... Ja?
1: Nog. Maar ik denk toch ook dat het verleden, hè, toen dat gebeurde met de AA...
0: Ja.
1: Dat ineens uit elkaar viel. Mm-hmm. En hoe nadat het uit elkaar gevallen was... en hoe daar ook mee omgegaan is... Mm-hmm. Ik spreek misschien een beetje in raadselen, maar... dat mede van invloed is geweest... hoe dat toen zich heeft voltrokken... op de relatie ook tot Flora Smeer.
0: Het zou goed kunnen. Het is natuurlijk... laat ik zeggen, politiek gezien... liggen ze natuurlijk toch wel redelijk ver van elkaar.
1: Hoe bedoel je?
0: Flora Smeer en CDA en D66...
1: Ze zijn vrij rechts georiënteerd.
0: Ja, ja. Ja.
1: En ze zullen natuurlijk iets waar willen maken van hun plan om...
0: En laten we wel wezen, sommige plannen van Flora Elsmeer zijn helemaal niet zo behoord. Maar goed, daar moeten we bij laten, denk ik. Ik denk ook wel dat, laat ik zeggen, het voor het CDA, en dat zei ik vorige week ook, geloof ik, dat het CDA het, laat ik zeggen, toch wel plezierig vindt om met een D66 bij te zijn. Dan anders heb je natuurlijk toch wel een beetje ook het idee dat veelvraat VVD misschien te sterke posities zou kunnen krijgen.
1: Ik denk dat het een iets sociaal daardoor wordt.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Luisteraar. In ieder geval betekent dat wij nu aan het einde zijn van dit uurtje Radio Elsmeer Politiek. Een keer een hele andere invulling. Wat ik al zei, over 2 weken is hier Erik.

Verbeek met Rinus van Itterson, die vandaag bij Aalsmeer Roes niet zit. En ik ben er over 4 weken weer. Ik dank Joop Kok hartelijk voor zijn spontane invulling en de manier waarop we het nu hebben gedaan. En op die manier zou ik er ook afscheid van willen nemen. Nu een fijne week en tot over 2 weken wat mij betreft. Bye bye love van de Everly Brothers.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als J, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat J door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
2: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
1: Een man in Spijkenis is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.

Ja hoor, hij zit er weer gezetteld en al op deze woensdag, de 3 juni 2026. We zitten al bijna de helft van het jaar, jongens. Echt. 99.0 op de kabel, 105.9 in de ether. Alle plichtplegingen nog even. En radioalsmeer.nl, daar kun je ons op beluisteren. Dan hebben we ook nog een televisiekanaal voor de hele... Voor de mensen die dichtbij wonen, zeg maar. In Aalsmeer, Kuulstaart, die kunnen dan op KIW een kanaaltje inschakelen. Ik weet niet eens welke, want ik woon er niet. En dan kun je dus naar Radio Aalsmeer kijken en half luisteren. Goed, Joe Jackson hoorde je met Is She Really Going Out With Him? Nou, dat weet ik niet. Dat moet je hem zelf vragen. Ja, ik moet natuurlijk eventjes Sam bedanken voor zijn uur politiek geratel. En was het wel een beetje, hè? Dit keer ging echt over alles en niks. Ik hoorde dingen voorbij komen. Ik denk, nou, heeft dat nog met Aalsmeerse politiek te maken? Maar kennelijk wel, ja. En dat mag ook. Het mag. Ja, natuurlijk. Nou, laten we het maar niet teuten. We gaan gewoon lekker verder met de muziek. Toch? We hebben nog een lange... Bob had weer een lange ingestuurd. En Bob is wel trouw erin, hoor. Dat vind ik ook wel fijn, dat hij af en toe meedenkt met me. Zonder hem zou ik niet al die lange nummers vinden. Echt niet. Maar hij heeft er weer een gevonden en ik ga draaien. Goed, eerst maar even Life Science. Hier, after all. Ik vind hem zo...

Ja, en dat juichen, dat doen ze niet voor mij hoor. Maar ik moest hem wel eventjes draaien natuurlijk. Want ja, ik kreeg hem vandaag. Nou, ik had hem gewoon gekocht. 30th Anniversary, An Amazing Flight Through Time live uitvoering. En dan de dubbel CD, DVD, Blu-ray. Noem maar op. Gewoon prachtig, mooi vormgegeven met een leuk boek. En dit was van het album. Ja, wat was het? Oorspronkelijk werd het gezongen volgens mij door Barry Hay. Sail Away to Avalon, ja. Het is al eventjes oud, zeg maar. Daarvoor hoorde je Life Science en After All. En we gaan verder met... Hier, Candy van Marcel Zengor. En ook die gaan weer de plank op, zag ik. Dat vind ik dan ook wel weer grappig. Dat ze dat moeten... Hij moet even harder doen. Als extravaganza gaan ze weer... met drie gitaristen het podium op. Hè? Van de zomer. Ik ga het even op

0: De lange, alhoewel ook niet zo heel erg lange vandaag. Uitgezocht door Bob. Bob heeft het weer gedaan. Gentle Giant hoorde je met Nothing at All in de lange versie. Ja, dat was het. Daarvoor zat Barry Ryan met Eloise. Ook zo'n prachtig mooi nummer qua opbouw. Ik vind het gewoon een lekker nummer. Ik kan er niks aan doen. Dat mag ook gewoon, Peter. Nou, fijn. Dan ga ik nu verder met D-Lane. Hier is de quest.
1: If I say the quest and the curse.
0: Dat zei ik ook.
1: Will you sing it with me?
0: Ja hoor.
1: All right, here it comes.

Zo, hebben we ook weer gehad. Er ligt weer een berg hout in de hoek van de kamer. Er stond er eentje te hout. Hakken, jongen, dat wil je niet weten. En met dit weer is het best lekker om de open haard ook een beetje op te stoken. Ja, buiten is het niet zo geweldig mooi. Het regent. Het is een beetje nattig. En het is ook donker. En het is allemaal. En ik kan ook naar buiten kijken. Nu, vroeger kon ik het niet. Dus dat ik in. Tenminste, vroeger. We hebben 10 jaar in de hal gezeten van de tv-studio's. En. Nou ja, goed. Dan kon je niet zoveel naar buiten kijken. Boven dan op de camera van de watertoren. Maar nu kunnen we ook gewoon zelf live naar buiten kijken. En waar ik de afgelopen weken gewoon vol in het zonnetje zat. Zit ik nu gewoon een beetje in een regenachtig sfeertje. Ja, het is niet anders. En we gaan naar de laatste plaat van het eerste uur. Die is van Imaginarium. Hier is Cry Boudica. Ik had nog een half minuut door moeten praten, zie ik. Maar dat ga ik niet meer redden.

Lekker, hè? Dat Imaginarium. Binnenkort komen ze... Nou, volgens mij komt er weer een nieuw album aan en komen ze ook weer naar Nederland. Of roep ik nou maar wat? Ik denk, de vader is de wens van de gedachte, toch? Goed, ik zeg tot aan de andere kant van het nieuws en de reclame. Tot straks.

0: Peter Bogaert. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voor stemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
2: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kant op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld in iets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
1: Ja, we kennen nummers zijn Voor Alles Bang en De Leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijg-prijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd.

toch fijn dat er altijd mensen blijven zitten aan die andere kant van de speaker. Je maakt me daar toch zo gelukkig mee, hè? Dat ik hier niet voor Piet Paaltjes zit of voor Jan Snot. Gewoon dat ik ook gewoon voor iemand wat leuk zit te doen. Ja, dat hoop ik dan. Ja, dat doe ik al een jaar of 35 ondertussen. Aan mijn krakende stem kun je dat ook wel horen, denk ik. Goed, Joe Jackson was de tweede in de 2 voor 10. Met Steppin' Out, mijn favoriet, denk ik, van Joe Jackson. Staat ook in mijn goudmijntje, hoor, die Joe Jackson met Steppin' Out. Mijn persoonlijke goudmijn dan, hè. Ik heb zo'n bakje waar ik allemaal van dat soort leuke plaatjes ingooi. En denk, ja, die moet ik absoluut niet vergeten. Gewoon, dat zijn de pareltjes. Ja, in de goudmijn is dat een beetje gek. Maar goed, 7 minuten over 9, bijna 8 minuten over 9 op je eigen lokaal. En 99.0 op de kabel, 105.9 in de ether. En wereldwijd te beluisteren op radioasmeer.nl. En ik zei het al, Joe Jackson hoorde je met Steppin' Out. En we gaan gewoon lekker verder met nog veel andere mooie muziek. Niet mooiere muziek, gewoon veel andere mooie muziek. Ik heb klaarstaan Nightwish. Nou. Ik had toch zat slechter, hè? Met onze eigen Floortje.

Easter Winde van Nightwish. Nou, het is natuurlijk het album. En je hoort een Ocean of Strange Islands. Ja, dan denk ik, ja, het is wel een wat langer nummer. Zal ik dan gewoon niet een keer een jingeltje tussendoor doen, maar gewoon even zeggen dat ik een nummer van Carfagen ga draaien. Shape of Love uit de Oekraïne.

Ik laat hem helemaal uitdraaien. Live is die eigenlijk nog wel mooier. Maar de live versie heb ik wel. Hij staat alleen niet op mijn schijfje. Daar kan ik ook eventjes niks aan doen. Dus dat betekent dat ik eventjes een cd moet gaan rippen. Want ik heb hem wel in de kast staan hoor. Maak je niet druk. Die heb ik echt wel. Marathon hoorde je met Beyond the Veil. Daarvoor hoorde je Carvagen en The Shop. The Shape of Love. Ik kan het niet meer uitspreken en ook niet meer lezen. Dat is erg. Dan maar gewoon verder met de volgende muziek. Het is tenslotte ook al 9:55. En we hebben nog maar 27 minuten voor die hele leuke muziek voor jullie. Hier is The Cure. And The Forest.

En afgelopen vrijdag waren ze nog te zien in Hengelo, in de Metropool. Waar ik ze ook, nou, het was een nieuwe Metropool. In de oude Metropool heb ik ze ook een jaar of 30 geleden gezien, denk ik. Met de presentatie van de First Run. Alcatraz en Enorm. En daarvoor hoorde je natuurlijk The Cure en The Forest. We gaan naar de volgende alweer. Broers en Klaasinga. Ook uit Nederland. Van het album Second Thoughts. The Test of Time.

En ook dit komt uit Nederland. Dit heette Red Stacks. En het nummer heette Jealousy. In de nieuwe uitgave van deze band heet ze geen Red Stacks meer, maar Revester. En, of Revester, of Revester, dat weet ik nog niet precies. Met Jan-Willem Ketelaars, die zingt nog steeds. Jeffrey Revet speelt erin. Dan moet ik even denken. Nou, het komt er binnenkort aan. Ze gaan ook live spelen. Ik heb een aankondiging gezien van de boerderij. Maar ik zag er ook eentje van de metropool in Hengelo. Ja, ik moet eigenlijk gewoon weer de concertagenda hier gaan ophangen in de ruimte. Want dan kan ik het af en toe gewoon ook voorlezen. We gaan eruit met de laatste plaat. Want het is tijd. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dan is er een nieuwe aflevering van Met Peter in Eten. Hier is The Sweet. And love is like an oxygen. Dag, dag.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
1: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen.

0: stemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

kijkt naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. De komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur

0: Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot 1 graad of 13. Komende dag opnieuw regen met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.